0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoest

0: Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. Vier mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jette noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond. En ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas

0: Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
1: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
3: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
4: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
5: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
1: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
6: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
7: Let's go, girls.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
2: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
3: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
1: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
4: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
1: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
2: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media, ze hebben ook toegang tot de NOS. En we horen ook echt van hen dat dit heel veel effect op hen heeft.
1: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
3: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
1: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Inspirerend gesprek bij Business Lounge op woensdag 13 mei. Op woensdag 13 mei staat er weer een nieuwe uitzending van Business Lounge op het programma. Presentator Erik Verbeek ontvangt in de studio een bijzondere gast, Ton Burgers. Ton Burgers is voormalig eigenaar en algemeen directeur van Burgers Carrosserie, een toonaangevend bedrijf dat onlangs is onderscheiden met het prestigieuze predicaat Koninklijk. Het zal een inspirerende uitzending worden voor ondernemers en geïnteresseerden in het regionale bedrijfsleven. Business Lounge, woensdag 13 mei, van 7 tot 8 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

Uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Westeinde plassen weer even festivalwater met Plaspop. Stichting Klap is klaar voor een nieuwe editie van Plaspop, het watertheater op de Westeinde plassen. Het evenement vindt plaats op zaterdag 10 juni en combineert live muziek met varen tussen verschillende podia op het water. Vanaf 19:30 s'avonds treden artiesten op meerdere locaties op. Op sommige plekken wordt vanaf 19:00 s'avonds eerst de voetbalwedstrijd Nederland-Zweden uitgezonden. Bezoekers kunnen met hun eigen boot langs de podia varen en onderweg kiezen uit verschillende optredens. De muziek wordt gespeeld in korte sessies van 30 minuten, waarna bezoekers naar de volgende locatie kunnen varen. Op het programma staan onder meer optredens van de bands als The Cover Crew en Wickerwoods. De organisatie roept bezoekers op om hun boot feestelijk in het oranje te versieren voor een avond vol muziek, sport en gezelligheid op het water.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de Straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer er nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlus te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in woning. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben

Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan nu

0: ben jij?
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
3: Column. Applaus, maar geen vrijwilligers. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door een Aalsmeerder of Kudelstaarter over wat er speelt in het dorp en de regio. Deze week is het de beurt aan E.H. van der Plas met zijn 8e column, getiteld Applaus, maar geen vrijwilligers. In deze column gaat hij in op een ontwikkeling die veel verenigingen en initiatieven in Aalsmeer en Kudelstaart raakt. Waar het verenigingsleven van oudsher juist een van de grote krachten van het dorp is, wordt het steeds lastiger om voldoende vrijwilligers te vinden. Tegelijk is de waardering voor hun inzet groot, maar blijft het vaak bij applaus en goede bedoelingen. Van der Plas schetst een herkenbaar beeld van een gemeenschap waarin veel draaiende wordt gehouden door een kleine, trouwe groep mensen. Lees de hele column op radioalsmeer.nl.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, waar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Kijk naar het laatste nieuws.
1: De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalde het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

De voorste moet sterk zijn. Ze vangt de regen ook al kan het soms te zwaar zijn. Ze kust de wind en ik hoop dat ik op haar lijk. Maar niemand heeft je dat geleerd. De voorste moet groot zijn en

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Inspirerend gesprek bij Business Lounge op woensdag 13 mei. Op woensdag 13 mei staat er weer een nieuwe uitzending van Business Lounge op het programma. Presentator Erik Verbeek ontvangt in de studio een bijzondere gast, Ton Burgers. Ton Burgers is voormalig eigenaar en algemeen directeur van Burgers Carrosserie, een toonaangevend bedrijf dat onlangs is onderscheiden met het prestigieuze predicaat Koninklijk. Het zal een inspirerende uitzending worden voor ondernemers en geïnteresseerden in het regionale bedrijfsleven. Business Lounge, woensdag 13 mei van 7 tot 8 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column. Applaus, maar geen vrijwilligers. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door een Aalsmeerder of Kudelstaarter over wat er speelt in het dorp en de regio. Deze week is het de beurt aan E.H. van der Plas met zijn 8e column, getiteld Applaus, maar geen vrijwilligers. In deze column gaat hij in op een ontwikkeling die veel verenigingen en initiatieven in Aalsmeer en Kudelstaart raakt. Waar het verenigingsleven van oudsher juist een van de grote krachten van het dorp is, wordt het steeds lastiger om voldoende vrijwilligers te vinden. Tegelijk is de waardering voor hun inzet groot, maar blijft het vaak bij applaus en goede bedoelingen. Van der Plas schetst een herkenbaar beeld van een gemeenschap waarin veel draaiende wordt gehouden door een kleine, trouwe groep mensen. Lees de hele column op radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen. Maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met daaronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met daaronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Hey! Listen up, yo! This room's a mama!

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Het Uur van Puur met Anna Maria.
3: Beste luisteraar, wat fijn dat je luistert. Dit is vanuit de studio, de nieuwe studio zeggen we nog steeds, hier in Aalsmeer, het Uur van Puur. En wat ik altijd hoop tijdens dit uur is dat jouw IQ door het dak schiet. Hè, dat je allemaal hele leuke gasten hoort, mooie gesprekken, inspiratie krijgt. Misschien zelfs je een beetje verwondert of ergert, waardoor je weer de komende week helemaal vooruit kan met een hele lange lijst van dingen die je wil zien of horen of wil ontdekken. In de studio heb ik Jelle. Als sidekick heb ik Christian. Hallo Christian.
4: Hallo, daar ben ik weer.
3: Hey, voor de mensen die jou niet kennen, wat is je achtergrond?
4: Leds en Pols.
3: Leds
4: en
3: Pols.
4: Hele aparte mix.
3: Ja, en dat in Kudel City, in Kudelstaat.
4: Ook nog eens, ja.
3: Ja, en radioverslaafd, daar houden we van. Wat fijn dat je aanschuift. Voor de mensen die vaker luisteren, Dante is er niet. Die is op vakantie. We missen hem ontzettend. Dus we hebben in ieder geval meer bitterballen over. Jelle, wat fijn dat je er bent.
5: Ja, leuk om er te zijn ook.
3: Ja, voor de mensen die jou niet kennen, wat is jouw achtergrond en waarom ben je zo belangrijk voor Aalsmeer en Kudelstaart?
5: Ja, of ik belangrijk ben in Aalsmeer en Kudelstaart, dat durf ik niet te zeggen. Mijn achtergrond is wel echt heel erg Aalsmeers. Buisma die kwam van het Varregat, zeg maar.
3: Oh, is dat Varregat?
5: Dat is Varregatter, ja.
3: Maar die waren heel lastig.
5: De Varregatters waren ingewikkeld, ja.
3: Ja. Okay.
5: Ja, en dan ook nog Fries, dus dat, dan heb je een dubbele achterstand. En mijn moeders kant, dat zijn de tassen van de Uiterweg.
3: Oh, wat fijn.
5: En in de familie gaat het van de leukste tak, dus van de Cyclamers.
3: Oh, wat leuk.
5: En dan kom je ongeveer het midden uit. Nou, dan kom je in Kudelstaart te zitten.
3: Dat ja, een wat fijn. Nou, we gaan het hebben over wat jou drijft. Dat vind ik altijd heel mooi. Maar we beginnen altijd met wat is je opgevallen deze week. Christian, mag ik bij jou beginnen? Heb je er een beetje over nagedacht? Wat viel jou op afgelopen week? Waar je over struikelde?
4: Nou, dat het gewoon in Nederland opeens super koud is. Ja, dat is het enige dat me heel erg tegenviel deze week.
3: Ja, en dan zeg jij met een letse achtergrond. Het kan echt flink koud zijn daar. Ik heb het echt super koud daar gehad.
4: Ja, maar als je net 24 graden had of zo, dan... En nu opeens 11.
3: Ja, het is een zwaar leven. Maar ja, het is heel zintuigelijk. Ja, dus dat is echt ook echt, ja. Arme mensen die nu op de camping zitten, die gaan het heel gezellig hebben. Lekker met z'n allen onder de wol. Lekker dicht op elkaar met hemelvaart. Jelle, is jou iets opgevallen deze week?
5: Ja, nou, vanmorgen werd ik wakker met het nieuws. Ik ben een Volkskrant-lezer. Dat heeft ook iets met mijn andere afwijkingen te maken.
3: Het volk.
5: Op de voorpagina stond het artikel van de brand in Loosdrecht.
3: Ja.
5: Het fakkels gooien op een AZC. Daar zullen we vast op een later tijd ook nog even op terugkomen. Maar het stemde me een beetje verdrietig. Dus dat het voor die model nu zo geënt is geraakt op hoe verkopen we haat met z'n allen.
3: Goed gezegd.
5: Daar raak ik een beetje van verslag. Dus ik hoop dat we daar ik heb ook iets meegenomen om als richtlijn om langs te praten. Om gewoon eens het gesprek te voeren van wat zijn we nou met z'n allen aan het doen?
3: Ja, dat vind ik wel belangrijk. En wat je mee hebt genomen is een heel mooi rood boek over Noord-Korea. Dus daar gaan we het ook nog over hebben. Wat mij is opgevallen, ik heb een hele mooie lezing gisteravond meegemaakt in de Nederlandse Bank. Dat is in het centrum van Amsterdam. En flink veel security ook om naar binnen te komen. Want het was de founder, de man die Wikipedia heeft bedacht en gestart is. En dat was Jimmy Wales. En hij had het over vertrouwen. Het woord trust kwam in die 2 uur wel 100.000 keer voorbij. En het was heel belangrijk. Het was ook chockievol. Ik weet niet hoe vaak jullie op Wikipedia zitten.
4: Het valt eigenlijk wel mee. Ik denk dat er nu overgegaan is naar de AI.
3: Ja, daar ben ik dus ook bang voor.
5: Oh
3: ja.
5: Nee, het is voor mij. Want ik kan me de periode daarvoor nog herinneren. Dus dat je naar de bibliotheek moest voor een encyclopedie.
4: Ja. Oh, ja.
5: Als je een werkstuk moest maken. En dan kreeg je daarna werden die dingen digitaal. Dan kreeg je ze op een cd'tje.
3: Ja.
5: En toen kwam Wikipedia. En dat was wel iets heel bijzonders. Want dat werd door ons allemaal gemodereerd.
3: Ja.
5: En het idee was om te zorgen dat daar de informatie die erop stond door iedereen ook gecontroleerd werd.
3: Mooi, hè?
5: Het begin van internet was echt een hele
3: lieve,
5: hele positieve,
3: leuke,
5: warme,
3: fijne tijd.
5: Welkom dat je er bent. En nu is dat helemaal omgedraaid.
3: Niet helemaal. Maar ze zijn er nog wel. Nou, de goudklompjes heb ik gisteren gezien.
5: De protesten hier op het plein voor een opvang van vluchtelingen worden op dezelfde manier georganiseerd.
3: Dus maar dat is media. En je hebt allerlei soorten media. Radio is ook een kanaal.
5: Zeker.
3: Ja, in ieder geval, ik vond het heel mooi gisteren, hè, Jimmy Wales. Het ging over zijn 7 punten om vertrouwen te winnen. En ik ga ze toch even met jullie delen. Het eerste is maak het persoonlijk. 2, wees positief over mensen. 3, formuleer een duidelijk doel. Dan heb vertrouwen, wees beleefd. Die vond ik ook heel mooi. En wees onafhankelijk en wees transparant. En ik dacht bij mezelf, ja, die arme stakker. Hè, dan heb je een boek geschreven over vertrouwen. Dan mag je dus nooit je vrouw, mag je nooit vreemd gaan. Want je hebt een boek geschreven over vertrouwen. Dat is commercieel niet slim.
5: Maar dat veronderstelt dat jij denkt dat mensen wel vreemd mogen gaan.
3: Met consent.
5: Maar dan is weer niet vreemd gaan.
3: Dat is waar.
5: Eens. Hè? Ja. Maar ook wel grappig dat het allemaal heel erg persoonlijk gericht is.
3: Ja.
5: Ja, en niet in processen.
3: En precies wat Wikipedia ook is. Ik vond het heel fijn.
5: Wij hebben zeker in de politiek de neiging om altijd in processen te denken. Dus als het proces goed op orde is,
3: alle
5: stappen zijn goed gelopen,
3: dan
5: is het besluit goed. En dat is natuurlijk helemaal niet zo.
3: Daar hoop ik ook nog wat van te horen. Het liedje wat je hebt uitgekozen is Kids. Wat, ik ken het niet. Wat is dat?
5: Dat is een beetje synth-achtig. Het is
3: als een synthesizer of als een Sinterklaas? Dus
5: we hebben in het voorgesprekje het even gehad over wat voor mij 20 jaar geleden is. En dat is de jaren 80. En dit is een liedje wat daar wel bij past. Dus het is veel moderner. Maar goed,
3: ik geloof
5: dat jij het ook benoemde als een oud nummer, toch?
4: Nou ja, oud nummer. Ja, ik luisterde heel lang geleden.
3: We gaan luisteren.

0: Dit was Kids. En ik, ja, ik ben heel blij met Jelle hier in de uitzending. Het is genieten. Niet alleen omdat we bitterballen hebben, maar ook omdat we een mooi gesprek hebben wat echt ergens om gaat. Christian is een sidekick en ja, we gaan een slokje nemen van de koffie. En we gaan langzaam beginnen bij het begin. Jelle, Friese naam, je zei het al, Friese roots, maar ook Varregats roots.
1: Ja, en buurt, anders krijg je van mijn moeder ongelooflijk.
0: Precies, de tassen.
1: Ja.
0: En je had het net over je grootvader, dat hij wat had gedaan voor het Oosterbad.
1: Nou, hij was hoofd van de lagere school. Van de Flora school in Oost. Waar nu al die discussie over is, over de appartementen. En hij was ook betrokken bij bij het zwembad in Oost. Dus het buitenzwembad. En hij dook toen hij met pensioen ging van school, toen was hij 65, dook hij van de grootste plank zonder de handen van zijn hoofd van de duikplank.
0: Wat een coole gast.
1: Friese opdonder, zoals dat heet.
0: En lijk je op je grootvader?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Lijk je op je vader of lijk je op je moeder?
1: Fysiek lijk ik op mijn vader. Innerlijk, allebei is wel goed.
0: Ja, trouwens kan ook.
1: En innerlijk lijk ik op mijn moeder. Ik kan met mijn moeder heel goed ruzie maken, bijvoorbeeld.
0: Oh.
1: En dat kan ik met mijn vader helemaal niet.
0: Wie krijgt er dan altijd gelijk als je met je moeder ruzie maakt?
1: Meestal zij uiteindelijk. Maar goed, dat zijn die dingen. Dat doe ik dan even over om tot te komen.
2: Ze heeft gewoon meer ervaring.
1: Zeker. Ja, nou, ja. Ik kom uit een gezin dat heel warm was. Dus bij ons was de deur altijd open. We hadden altijd gasten vanuit het buitenland over de vloer. Dus de Engelsen, mensen uit India, mensen uit Duitsland.
0: Waarom?
1: Mijn ouders zijn kinderen van de jaren 70. Dus ja. Toen mijn ouders trouwden en zij trouwden om een huis te krijgen. Dus toen was dat ook een probleem om een woning te vinden. En toen kregen ze een woning, of konden ze krijgen, boven het boekhuis in de Ophelialaan.
0: Ja.
1: En dat was toen van Ernie Verzelius. En die stond niet toe dat ze in ontucht
0: in
1: daar
0: zonde,
1: gingen.
0: Ja,
1: dus dat kon niet. Dus ze moesten eerst trouwen. Nou, oké. Okay. Zo gezegd, zo gedaan. En mijn grootmoeder vond dat toen heel naar dat met op maandag, dus dat moest echt een feest worden. En zo kwamen overal mensen vandaan. En hadden ze dus ook mensen over de vloer.
0: Wat leuk.
1: Eén daarvan was een muzikant uit Engeland. En die is daarna ieder jaar, als die in Europa speelde, of in ieder geval in Nederland, België of in Duitsland, kwam die naar ons toe. En dan was Aalsmeer dus zeg maar zijn standplaats. Dus daar reed hij naar zijn optredens toe. Iemand uit India die verhuisd was. En die overzomerde, zeg maar, dus hun zomer hier in Nederland. Want dat was daar toen al
0: niet
1: veel
0: te doen,
1: heet. Dus die twee weken voordat zij hier de zomer startte. En de twee weken als ze dan weer naar huis ging, dan kwam ze naar ons toe. Dat was een Amsterdamse lesbienne die een gezondheidswinkel had. En dat was een hele leuke vrouw.
0: Ja. Ook een beetje hippie dus.
1: Meer dan een beetje hippie.
0: Ja, ja, ja.
1: De vrienden uit Engeland, dat zijn Aalsmeer is een dracht die getrouwd was met een Engelsman. Dus die kwam ook zo nu dan nog terug naar Aalsmeer.
0: Maar dat is goed, want dat verbreedt je horizon.
1: Oh, het was altijd, als kind was dat fantastisch.
0: Ja.
1: Want je had gesprekken over de zin van het leven, het nut van het bestaan. Ja. Er zaten ook mensen tussen die voor hun rust naar Ibiza verhuisd zijn. Nou, die kwamen er achteraf achter dat het best druk was op Ibiza.
0: Mm-hmm.
1: En ook wel mensen waarvan je denkt, goh, wat een wonderlijke figuren. Maar het geeft voeding aan je wereldbeeld. En het maakt je tolerant naar wat je smaak, geaardheid, zin in het leven, wat je doet. Eigenlijk maakt het geen fluit uit als je maar gelukkig bent en dat je zin hebt in wat je doet.
0: Je bent nu een

0: pro-man.
1: Ja. Althans, ja, dat gaan we worden.
0: Dat gaan jullie worden. Maar kom je ook echt uit een rood nest?
1: Ja, ik ben wel ontzettend rood opgevoed.
0: Dus Vara, Volkskrant.
1: Vara, Volkskrant. Maar
0: Hele Zuil.
1: Mijn ouders, allebei niet gelovig. Mijn grootouders ook, allebei de kanten niet gelovig. Dat was natuurlijk toen zeker bijzonder. En ja, echt wel uit een rood nest.
0: Daar gaan we zo meteen over hebben. Ben ik ook nieuwsgierig naar. En natuurlijk ook de stappen die je hebt gemaakt in je leven.

0: Ja, Call Me van Blondie. Een lekkere punker was ze eigenlijk, hè? Die een beetje Marilyn Monroe punker was ze. De presentator van het volgende programma is er eigenlijk al, Erik Verbeek. Verse uit de file vanuit Schiphol. Ik hoor dat het heel druk is op de weg. Ik denk dat veel mensen onderweg zijn naar een vakantiebestemming. En of eerder zijn gestopt misschien. Ah, nou, het is 6:30. We zitten hier in de studio met Jelle. Jelle, wat mooi wat je net vertelde over je grootvader. Dat het zo'n prominente man was die nog van de hoge duikplank afging zonder zijn handen te gebruiken. En betrokken was bij het Oosterbad. Je bent half Tas.
1: Ja.
0: En dan half Buisma.
1: Ja.
0: En we gaan het nu hebben over de volgende fase van je leven. Welke beslissing heb je gemaakt toen je uiteindelijk naar school moest? Wist je al wat je wilde worden?
1: Ja, je hebt kinderen die op de kleuterschool riepen dat ze brandweerman wilden worden of politieagent of dat soort werk. En ik riep eigenlijk vanaf dag 1 dat ik rechten wilde gaan studeren. En waarom?
0: Wat raar, hè?
2: Zo, dat verwacht ik eigenlijk niet van een kind.
1: Nee. Dus dat, maar ik had een groot rechtvaardigheidsgevoel en de dingen moeten wel kloppen. Dus,
2: zo, ik wil het gewoon goed maken.
0: Ben je oudste?
1: Ik ben de enige, dus het is daarmee ben ik de oudste, de jongste en de middelste. Ja. Na een korte uitstap van de school van Amsterdam, toch bij de VU terechtgekomen. Dat meedoen is niet belangrijker dan daadwerkelijk je punten halen, bleek na een jaar. Toen op de VU terechtgekomen. En daar met heel veel plezier gestudeerd. Het was nog ook een periode dat er van alles maatschappelijk georganiseerd werd op de VU. Dus dan had je op vrijdag na het laatste college in KC07, dus toch maar die grote hoorcollegezaal in het hoofdgebouw. Kon je gaan luisteren naar een symposium van Wouter Bos of van Gerrit Salm. Toen Balkenende kwam, was ik daar natuurlijk van tevoren, zeker de CDA, nou, dat was natuurlijk al helemaal fout.
0: Was je zo'n opstandje? Was je zo...
1: toen ik 18, 19 was, toen had ik nog de eigenschap dat ik dacht dat ik alles wist.
0: Meer je weet, hoe meer je achterkomt wat je niet weet.
1: Nou, en helemaal op de universiteit. Want dan kom je er niet één tegen die slimmer is dan dat jij denkt te zijn. Maar dan kom je er 500 tegen die allemaal niet een klein beetje slimmer, maar echt stukken.
0: Ja.
1: En toen bleek ook dat Jan-Peter Balkenende een hele leuke, erudite, grappig, maar ook heel welbespraakt is. Terwijl ik hem in zijn premierschap echt ongelooflijk slecht vond.
0: Apart, hè?
1: Maar hier. En Wouter Bos, waar ik me dus erg op verheugd had.
0: Ja.
1: Ja, die had een verhaal. Terwijl het nog steeds een goed bestuurder is. Dat is op mijn punt niet. Maar er zat geen swing in.
0: Het is altijd zo afhankelijk van de situatie.
1: En de setting, sommige mensen, die je op gemak voelt. Terwijl het is ook een vuurman van origine.
0: Ja, is het zo?
1: Ja, Jan-Peter Balkenende is dat. En Wouter Bos ook.
0: Ja, vandaar dat ze ook waren. Maar ja, dit is, ja, sommige mensen die ja, dan is het soms de situatie er niet naar om dan met te shinen. En media en Balkenende, als ik daaraan denk, dat is natuurlijk geen gelukkig huwelijk.
1: Absoluut niet. Dus,
0: ik weet niet of je dat weet, Christian, maar op een gegeven moment, als je een raar kapsel googelde, dan kwam je bij Jan-Peter Balkenende terecht, onze oud-premier.
1: En hij stapte een keer op een skateboard.
0: Ja, dat denk ik ook gelijk aan. Denk ik ook gelijk aan.
1: Oh.
0: Maar was je toen al zo rood als nu?
1: Ja, wij waren ook het jongste PvdA-bestuur van Nederland.
0: Oh, wat leuk.
1: Auke Ham werd voorzitter van de Partij van de Arbeid.
0: Uit Asmeer?
1: Ja.
0: Leuk.
1: En toen belde Chris en ik belden hem op om hem gewoon toen las je nog de meerbode om het nieuws te
0: volgen. Ik hoop nog steeds.
1: Chris, een vriend van mij, die was met mij aan de borrel. Dus dan moeten we even Auke bellen. En toen dat telefoongesprek afgelopen was, waren wij alle drie het bestuur van de Partij van de Arbeid geworden.
0: Goed zo.
1: Zo hoort dat ook te gaan. En toen waren we dus ook het jongste bestuur van Nederland. Dat was hartstikke leuk. Dan word je uitgenodigd door die Partij van de Arbeid. Die zat toen nog op de Herengracht. Want het was een mooi statig pand waar je in uitgenodigd werd. En dan kon je dingen organiseren en regelen.
0: De platte pet in je hand als je binnenkwam.
1: Ja, nou ja, ik was financiën, dus dat wel. Want ook toen had je als partij chronisch geldtekort. Dus ik was overal aan het leuren om wat extra centen naar binnen te
0: harken. En hoe oud was je toen?
1: Ik denk dat wij 23 waren.
0: Ja. Leerzaam.
1: Hartstikke.
0: Dat, waren je ouders trots dat je dit allemaal deed?
1: Ja, die vonden het hartstikke leuk.
0: Goed zo.
1: Ja. Ik denk bijvoorbeeld als je nu als raadslid, dat mijn grootvader dat hartstikke spannend had gevonden. En, maar ook mijn moederskant, hè, Piet Tas, was raadslid in Aalsmeer. Mijn grootvader Dirk Tas, betrokken bij Opgang. Dus er zat altijd een maatschappelijke rol bij ons in.
0: Kun jij mij vertellen wat Opgang is? Want ik ben natuurlijk een aangewaaide Aalsmeerder.
1: Dat was de toneelvereniging.
0: En politiek, toneel.
1: Ja.
0: Het heeft allemaal met elkaar te maken natuurlijk.
1: Het ontloopt elkaar niet veel. Nee. Zeker niet, niet Aalsmeer. Want dat is vaak spektakel.
0: Ja.
1: Maar die organiseerde vrij serieus de voorstellingen.
0: Leuk.
1: Joost Prinsen was bijvoorbeeld gastregisseur.
0: Christian, dat is... hoe moeten we Joost Prinsen uitleggen?
1: Stratenmaker op zee zal je niks zeggen. Maar nee. Alles wat kinderprogramma's.
0: Ja.
1: Nee,
0: het is allemaal voor jouw tijd.
1: Ja.
0: Maar in ieder geval, ja. ik weet hem van dat hij dus afgelopen dodenherdenken is er een prachtig gedicht van hem is er online verschenen. Misschien heb je dat gezien.
1: Precies,
0: met een
1: dat
0: hele
1: zal je van
0: zware
1: van
0: stem. Heb je die gezien?
2: Nee, ik denk het niet.
0: Nou ja,
1: op een lijst met artiesten in de oorlog vermoord.
0: Ja.
1: Staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord. Ik kijk er vol verwondering naar. Ben Ali Libi.
0: Goochelaar. Weet je hem helemaal uit je hoofd?
1: Ik kom een heel eind. Ja, ik ben sowieso een Wilmink-fan.
0: Ja, ik ook.
1: En het is een clipje van Joost Prinsen. Toen heeft hij net te horen gekregen dat Willem Wilmink dood is. En hij had de eigenschap dat hij vond dat je gewoon een gedicht eens per dag of eens per week, geloof ik, uit je hoofd moest leren.
0: Oh ja.
1: En hij draagt dat voor en halverwege dat gedicht breekt hij.
0: Hem zo even laten luisteren.
1: Ja,
0: ik denk dat eerst een muziekje en dan ga ik het even opzoeken.
1: Ik ben ook heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Want het is natuurlijk. Het is zo van voor jouw tijd, maar nu ook weer van alle dag.
0: Ja.
2: Ja, dan kom je op één manier
0: even
2: achter.
0: Ja. We gaan luisteren naar Merel met Autumn Leaves. Een dame uit Aalsmeer met een prachtige stem. Vaste waarde hier bij het Uur van Puur. Ik durf al te bekennen dat ze elke week gedraaid wordt en dat is ook nodig.

0: Op een lijst van artiesten in de oorlog vermoord staat een naam waarvan ik nog nooit heb gehoord. Dus keek ik er vol verwondering naar. Ben Ali Libi, goochelaar. Met een lach en een smoes en een goocheldoos en een alibi dat hij zorgvuldig koos, scharrelde hij zijn kost bij mekaar. Ben Ali Libi, de goochelaar. Toen vonden de vrienden van de weduwe Ros dat Nederland nodig moest worden verlost van het wereldwijd joods-bolsjewistisch gevaar. Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar. Wie zo dikwijls een duivel van bloem had verstopt, kon zichzelf niet verstoppen toen er hard werd geklopt. Op straat stond een overvalwagen klaar voor Ben Ali Libi, de goochelaar. In het concentratiekamp heeft hij misschien zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien. Met een lach en een smoes, een misleidend gebaar. Ben Ali Libi, de goochelaar. En altijd als ik een schreeuwer zie met een alternatief voor de democratie, denk ik, jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar voor Ben Ali Libi, de goochelaar? Voor Ben Ali Libi, die arme smiel. Hij rust in vrede. God hebben zijn ziel.
1: Wauw. Ja, nou ja, we zijn hier in Aalsmeer. En we hadden het net over Joost Prins. En ik vond dat dit toch nog even gehoord mag worden. We zijn hier in de studio met Jelle. En met Christian en Jen Zier. En we hadden het over dingen die belangrijk zijn in het leven. En ja, dodenherdenking is alweer een weekje terug. Maar ja, dit raakte mij ook. En we hadden het er net over. En ja, nou, goed dat je erover begon.
2: Met name gezien de situatie in Aalsmeer. Hè? Dus het protesten op een plein voor de opvang van vluchtelingen. Een week daarvoor.
1: Ja.
2: Het stemde mij in ieder geval heel even ontzettend verdrietig. Ik werd wel ontzettend blij ook van de tegenbeweging die opstond. Dat er ook een demonstratie was voor.
1: Ik mocht niet van mijn man. Ik wilde er ook bij staan. Mocht niet.
2: Nou ja, kijk, vanuit politiek bezien. Het geeft aan hoe ongelooflijk ingewikkeld het is. Hè? Van heb je daar bijvoorbeeld een plek als onderdeel van het openbaar bestuur? Dat vonden wij de meest ingewikkelde om uit te vogelen.
1: Want voor de mensen die jou niet kennen, wat is jouw functie hier in de politiek?
2: Ik ben raadslid voor GroenLinks Partij van de Arbeid. Straks, ja. Althans als de oprichting goed gaat en we daadwerkelijk pro heten, dan pro.
1: Pro Aalsmeer.
2: Pro Aalsmeer en fractievoorzitter van de club.
1: Ja, ja, het is dus een dilemma.
2: Ja, nou ja, maar ook hoeveel zuurstof geef je? He, want woorden doen ertoe. Dus wat je zegt, hoe je je uit. Wanneer geef je zuurstof aan dit soort gevoelens? En wanneer ga je er ook als onderdeel van het bestuur staan om uit te leggen waarom dit toch gebeuren gaat?
1: Je stond er niet. Had het bijna zo geweest? Of vond je het, ja, hebben jullie met z'n allen afgesproken? Nee, we gaan daar niet staan.
2: Nou ja, we hebben ons natuurlijk er deels wel mee bemoeid. Hè, dus dat ook.
1: Je kon je er ook niet mee bemoeien, want de gemeente had hier eigenlijk geen zeggenschap over.
2: Nou ja, dat laatste ben ik niet helemaal met je eens.
1: Oh, vertel.
2: Omdat ik ook vind dat je daar moet gaan vertellen waarom dit zo is. Dus als je daar als raadslid gaat staan, dan denk ik dat je rol daar niet is om te luisteren wat iedereen aan het schreeuwen is. Dan is je rol om te vertellen waarom het belangrijk is dat we deze mensen opvangen. Ja. En ik vind het ongelooflijk ingewikkeld dat in al deze discussies het eigenlijk helemaal niet meer over die mensen gaat. Want dit gaat over een moeder met kinderen. En de stap die je maakt om die reis te maken, dat doe je niet omdat je denkt dat allemaal zo gezellig is als waar je vandaan komt. Dus of dat in Iran is of in Syrië of God maar weet waar je vandaan komt. Dus de stap om te maken om hier naartoe te komen. Ik mis in al die gesprekken en al die geluiden, mis ik ook het verhaal van hun.
1: En, maar die komt misschien nog wel. En het is we hebben de goochelaar net gehad. Het is zo moeilijk. Ja, we zijn natuurlijk nu radio aan het maken. Het gaat om jou. Ik vind het heel mooi dat je dit even benoemt. Laat ik je daarvoor bedanken.
2: We hebben het over media. Ja. Hè? En welke berichten sturen. En hoeveel mensen zullen we nou hier naar dit verhaal wat wij hier aan het maken zijn luisteren?
1: Honderdduizenden.
2: Ik hoop het. Maar wat in het verleden natuurlijk het geval was. Dan had je zo'n oproep om daar te staan bijvoorbeeld. Dus dat nu zo eenvoudig aan te wakkeren is. En de tegengeluiden daarvan, daar zijn we nog niet goed genoeg in georganiseerd. Want ook wij, positiviteit, hè, dat verhaaltje eigenlijk, wat je die zeven punten die jij aanhaalde van Wikipedia.
1: Ja, van Jimmy Wales, de founder van Wikipedia, ja.
2: Ja, de krachten van het goede zouden die dat ook kunnen doen.
1: Maar het gaat ook vaak ook om een hele andere achterliggende gedachten, hè?
2: Ja, ondermijning. Ja. Vroeger moest je geldstromen in de gaten houden. Want, wie krijgt er geld om lelijke blaadjes te drukken, om het besturen onder druk te zetten? En nu kan je dat overal vandaan op elke manier gaan doen.
1: Je hebt uiteindelijk gekozen voor de politiek. Hè? We hadden het net over jouw levensweg. Je zat bij het VU, je wilde rechter worden.
2: Ik studeerde staats- en bestuursrecht. Dus ik heb ook nog geschiedenis gedaan. Dus ik heb een hele ingewikkelde vorm van politicologie gedaan.
1: Heel breed.
2: Zonder dat ik me daar van tevoren van bewust was.
1: Maar waarom heb je rechten, want je wilde rechter worden als kleuter. Waarom heb je het losgelaten? Waar ging het mis?
2: Nou, niet eens mis, nee.
1: Dat, nee, daarom. Wat
2: ik vertelde, dat je op de VU terecht kwam. Ik was altijd tot 18 het redelijk slimste jongetje van de klas. Dus dat was een hele fijne positie om te hebben. Dan wist je ook alles.
1: Lekker gescoord op je CITA-toets.
2: Ook, ja.
1: Goed zo.
2: Ja, en dat maakt je ook, als je er eenmaal op de universiteit komt, heel nederig. Althans, dat was het in mijn geval. Dus toen ben ik halverwege overgestapt naar geschiedenis. Want ik dat maatschappelijke en ik vond dat historisch besef. En hoe gaat dat nou allemaal?
1: Lijkt me een heerlijke studie.
2: Ik vond het fantastisch. En bijvoorbeeld dat je naar Utrecht kon om bij Van Rossum.
1: Van Rossum, heb je hem live meegemaakt?
2: Ja, zeker.
1: Oh, heerlijk.
2: Was hartstikke leuk.
1: Hij komt binnenkort bij de Griffioen, hè? Bij het VU Theater.
2: Dik in de 80 inmiddels.
1: Ja. Ja, maar wat leuk dat je hem live in zijn hum hebt meegemaakt.
2: Ja, en
1: ken jij Maarten van Rossum, Christian?
3: Nee.
1: Hij is bij de slimste mensen, was hij altijd het jurylid. Weet je, die zagrijnige man. Ik weet niet of je wel weet.
3: Ja, dat brengt herinneringen.
1: Ja, hij is een beetje dikke bot heeft hij.
3: Ja.
2: Ja, en in Utrecht van geschiedenis.
1: Leuk.
2: En was hoogleraar en zo. Maar het is...
1: Dus je had ook leraar kunnen worden?
2: Dat zat wel in het bloed, zeg maar. Dat al mijn... Die Buysma's, die waren ongeveer allemaal of hoofd van een school, of van de ULO, of van de Flora school. Mijn tante is nog lerares geworden, maar nee, het trok mij niet. Zelfs niet een beetje.
1: Ja.
2: Maar goed, toen ben ik in de IT gerold. Eerst leverde apparatuur voor blinden en slechtzienden. Dus dat was toen met computers.
1: Een noviteit.
2: Ja, en het internet maakte natuurlijk de wereld wel veel groter. Dus opeens konden ze contact hebben met iemand uit Australië om eens te praten over de zin van het leven en nut van het bestaan. En dat heb ik als ongelooflijk dierbaar ervaren. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. En toen vervolgens de iPad kwam, dan merk je meteen dat er iemand binnen Apple zal een handicap hebben gehad.
1: Mm-hmm.
2: Want vanaf dag 1, de iPad, de iPhone, zijn zo ingericht dat je daar prima mee kon werken als je blind of slechtziend.
1: Ja, super inclusief.
2: Heel ongelooflijk goed gemaakt.
1: Ja.
2: En ja, zo ben ik de IT ingerold. Dus ik heb eigenlijk geen dag iets met rechten gedaan.
1: Ik ben heel nieuwsgierig hoe politiek uiteindelijk het hoekje omkomt. We gaan eerst luisteren naar Chas Aznavour. Ook zo'n heerlijk iets.

0: het is een rebels lied hier. Ik hoor Sjas Aznavour met zijn maatjes lekker zingen. In de uitzending hebben we Jelle en we zijn aangekomen bij de stap die je hebt gemaakt richting de politiek. Je moet trouwens ook zometeen op een holletje naar de foto van de nieuwe raad.
1: Ja, dit wordt, vanavond wordt de eerste raadsvergadering van de nieuwe raad.
0: Spannend.
1: De vergadering waar ook alle benoemingen in plaatsvinden. Dus wie gaat in welke commissie en wie wordt voorzitter in plaats van voorzitter.
0: Krijgt iedereen ook een bloemetje of is dat al geweest?
1: Dat is al geweest. Nee, de installatieraad is geweest. Maar we krijgen nu de gemeenschappelijke foto. Dus dat de fracties op de foto gaan. De groep waarmee je deze periode, bestuursperiode van 4 jaar ingaat. En dat is hartstikke leuk.
0: En wie zit er allemaal bij jou in het clubpie?
1: Ik en Sunny Lakenveld zijn de 2 raadsleden. Maaike en Jovita zijn de 2 commissieleden. Daar ben ik echt super blij mee.
0: Ja.
1: Dus we zijn met z'n 4. De groep zelf is wel ongelooflijk groot geworden. We hebben een periode gehad dat we met de Partij van de Arbeid na de verkiezingen letterlijk met z'n 3 zaten. Mm. En nu hebben we 30 mensen met Pro. Dus vanuit GroenLinks, vanuit de Partij van de Arbeid. Heel veel nieuwe mensen. En dat wordt voor ons ook de grootste uitdaging.
0: Hoe 30 is ervoor? Heel veel.
1: Ja, maar het is ook echt ongelooflijk leuk.
0: Ja.
1: De campagne, ik weet niet of je wel eens een filmpje van ons gezien hebt.
0: Zeker.
1: Onze campagneleider was 19 jaar oud.
0: Ja.
1: Heeft dat fantastisch gedaan. En er zat swoon bij ons in de club. Dat heeft ze nog niet vertaald in de zetels.
0: Ja, maar het begint altijd met enthousiasme. Maar hoezo heb jij de stap gemaakt richting politiek? Hoe ging dat? Wanneer had je eerste vlammetje dat kwam?
1: Nou, dat kwam eigenlijk voort vanuit het bestuur. Hè? Dus dan ga je je met het bestuur bemoeien.
0: Het telefoontje wat je had?
1: Het telefoontje. En,
0: maar had je daarvoor nog eraan gedacht?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, hè?
1: Nee, dat is... En als je het omdraait, eigenlijk, inmiddels ben ik 44. Dat is best een stukje op streef. En vooral voor de progressieve partij vind ik ook echt dat daar een jongere garde moet opstaan om daar wat aan te doen. Maar je vraag was van waarom stapte je daarin?
0: Ja.
1: Omdat ik het belangrijk vind om wat voor je eigen dorp te doen. Ik ben een Aalsmeerder. Hier zijn mijn wortels. Ik kan de boomgaard waar de appels van de tassen groeiden, kan ik aanwijzen. Het ligt nu inmiddels in de Westijnder, maar het is... dus die wortels gaan hier ongelooflijk diep.
0: Ja.
1: En lokaal bestuur is, dat doet ertoe. De antwoorden op vragen waar de huizen gebouwd moeten worden, dat is lokaal. De antwoorden over hoe de verkeersstromen moeten lopen. Je haalde het even aan over de rotondes en wat je daarvan vond.
0: Ik noem het altijd de Russische roulette rotonde.
1: Maar die rotonde is niet rechts. Die rotonde is ook niet links.
0: Nee, het is van ons allemaal.
1: Dus die is van ons allemaal. Ja. Een bushokje wat in elkaar geslagen wordt, dat is van ons allemaal.
0: Dat is ons geld.
1: Dat is ons geld, maar daar gaan we ook met z'n allen over. En dat maakt dat lokale bestuur zo ongelooflijk belangrijk. Maar gek genoeg heeft het de minste interesse.
0: Nou, Christian, jij bent ons jonkie hier. Ja. Bouwjaar wanneer ben je geboren?
2: 2007.
0: Ja, dat hoor ik graag. Dat hoor ik graag.
2: Ja.
0: Heb jij een beetje de verkiezingen gevolgd? Welke partijen kwamen op jouw timeline terecht?
2: Ik mocht stemmen, maar ik heb dat uiteindelijk toch niet gedaan. Want ik had gewoon heel veel moeite met wie of wat. Snap je?
0: Nee, snap ik niet.
2: Oh, jammer.
0: Dat kun je namelijk gewoon zo zien online. Maar wat kwam er op je timeline terecht?
2: De VVD kwam even met mij.
0: Oké. Okay.
2: Ja, maar voor de rest...
0: Heb je andere filmpjes nog gezien tijdens de... Ik vond het heel fijn op een gegeven moment dat de verkiezingstijd voorbij was. Dat alles weer een beetje minder slijmerig werd in mijn timeline.
1: Ik moest er wel van afkicken, hoor.
0: Je had bij de graniummarkt kunnen staan. Ik vond het schandalig, sorry dat ik het zeg, dat iedereen heeft zitten leuren om stemmen. En toen was het graniummarkt in Braderie en geen enkele partij stond er.
1: Ook het CDA niet, want die is normaal daar heel trouw
0: in. Oh, misschien waren die er wel. Ik heb ze niet gezien. Alles was heel aanwezig. En nu was de graniummarkt, zonnetjes geen, iedereen was er. Laat maar even weten via de telefoon, luisteraar. Maar ik heb jullie gemist.
1: Nou, het is wel grappig, want het is inderdaad zo'n cyclus. Jovita was de eerste die daar iets over zei. Die zei van, wat moet ik nou met mijn zaterdagen? Want je bent zo intensief in de weer met elkaar. Ja. Dat het voor ons echt wel even afkikt. Ik ben ook echt even op vakantie gegaan.
0: Ja, snap ik.
1: Je bent zo druk. Je bent met zoveel dingen in de weer. En dan als je... vanuit ons perspectief ben jij natuurlijk een van de targets. Jij moet in ieder geval ons verhaal.
3: Ja.
1: Dan hoef je niet op ons te stemmen. Maar dat moet wel bij jou terechtkomen, zeg maar.
0: Ja.
3: Klopt, ja.
0: Maar dat is dus niet gelukt.
1: Dat is dus niet gelukt.
3: Nee.
1: We hadden het wel andersom. We hadden een filmpje van Do. Dus dat meisje van 19. Vrouw van 19, ik moet het goed zeggen. Waar ze eigenlijk niet meer zijn van jongens, midden in een woonwijk. Van nou, mooi huis hier. Ik zou hier ook wel willen wonen.
0: Goed zo.
1: Met een paar jaar. Nou, die kregen een emmer bagger over zich heen uitgestort online.
0: Ja, maar is goed. Discussie is altijd goed.
1: Nou, de toon was wel...
0: Maar woede komt meestal uit verdriet.
1: Nou,
0: mensen droevig zijn, dan worden ze een toetsenbordridder.
1: Precies, want dat is wel het filmpje met het meeste bereik geweest.
0: Ja.
1: Dat is uiteindelijk, ik geloof, 9000 keer bekeken in Aalsmeer. Dus je kan ook keurig zien. Maar,
0: ja.
1: Dus de algoritmen zijn daar zo bepalend in.
0: 9000 is 1/3 van Aalsmeer. Want we zitten nu met 33.000 inwoners hier. Nou ja, heb je nog een paar mensen die van 0 tot 7. Dus dat is best wel een groot bereik. 1/3. 1/3.
1: Daarom. En kijk, het platform om je verhaal te vertellen, dat is waar je naar op zoek bent. En dat is natuurlijk voor jou, voor ons ook de les. We hebben nu bijvoorbeeld alweer meer werkbezoeken afgelegd als fractie dan de hele vorige periode.
0: Nou, ik zou zeggen, ga lekker Christian uitnodigen. He, nu hebben jullie nog 4 jaar de tijd.
1: Loop ik je mee?
0: Maar ook hoe kom je uiteindelijk ook bij mensen uit 2007, zei je?
3: Ja.
0: Ja, hoe kom je daar uiteindelijk terecht? Want dat betekent dus toch dat al die moeite wel aan is gekomen bij mensen die in onze wereld zitten. He, de braderiegangers.
3: Ja, de manier van hoe je naar mensen toe gaat. Je denkt voor jezelf, zeg maar. Ook vanuit jezelf natuurlijk. En dan kijk je toch naar je leeftijdsgenoten. Ja, en daarom willen heel veel van die partijen gewoon jonge mensen aantrekken. Want die weten wel hoe ze zichzelf moeten aantrekken.
0: En die zijn ook heel betrokken. Ik vind het heel mooi om te zien hoe die jonge generatie ook echt strijdbaar is. Vind ik ook heel mooi.
1: Ja, je ziet het bij ons. De Club Pro is nu de grootste ledenpartij.
3: Ja.
1: Dus we zuigen ontzettend aan. En het idee is dat vanuit die partij moet groeien. Ja, want we zijn niet in de politiek gegaan omdat we dachten, we vinden het wel leuk om koffie te drinken.
0: Ja, dat moet ik anders doen met mijn zaterdag.
1: Het is wel om iets te veranderen. En voor jouw generatie, waar ga je wonen? Welk huis is er straks voor jou beschikbaar? Oh, we gaan het over het boek hebben.
0: Ik heb hier een heel zwaar boek. Ik zal hem even openmaken. Je had hem meegenomen.
1: Ja,
0: Christian, misschien kun jij het even op de camera laten zien. Pas dat je niet al te veel kreukelt, want er zijn allemaal bijlagen bij.
1: Ja, en het zijn allemaal uitklapfoto's.
0: Want wij hebben een kleine boekenclub, jij en ik.
1: Ja.
0: We zijn in ieder geval een begin gemaakt, want we houden allebei van, van boeken en van lezen. En wat voor boek is dit? Misschien kun je hem openmaken. Het is...
1: Ja. Het is een fotoboek, dus er staat geen tekst in. Van mensen en plekken in Noord-Korea.
0: Noord-Korea?
1: Ja, mijn vrouw is Zuid-Koreaans. Eigenlijk Amerikaans, maar haar familie komt uit Zuid-Korea. In Seoul, dus vlak bij de DMC. En we vliegen over 2 weken naar Korea toe. Anderhalve week. En ik wil heel graag naar de DMC toe. Dus de gedemilitariseerde zone.
0: Ja.
1: En van haar de reactie was toch hartstikke saai. Wat wil
0: is
1: je?
0: Ook zo, want er gebeurt allemaal niks. Maar er is wel sfeer.
1: Nou, ik ben nog opgegroeid dat de muur nog stond. Ja. In Duitsland.
0: Ja.
1: En dat die tweedeling er was.
0: Ja.
1: En de grens tussen Noord- en Zuid-Korea is nu natuurlijk zo totaal.
0: Ja.
1: Het verschil tussen die twee landen kan ook niet groter zijn.
0: Ze hebben atoombommen, jammer genoeg.
1: Ook. Maar Zuid-Korea is natuurlijk ongelooflijk ontwikkeld.
0: Ja.
1: Daar is alles...
0: Ze leven in de toekomst.
1: We zijn naar restaurants daar geweest. Waar je bediend wordt door robots. Dat is allemaal...
0: En wat zie ik als ik dit boek zo meteen mee naar huis neem?
1: Nou, twee dingen. Het is natuurlijk een façade. Heel veel wat je ziet is nep. Want Noord-Korea is heel goed in het creëren van beelden.
2: Mm-hmm. Ja, nou, ik zit hier soort van doorheen te bladeren. En eerste ding wat ik door heb is, zeg maar, dat hier is er... Nou ja, ik zeg even wat ik zie. Hè. Ik zie hier zo'n parkje met mensen. En die mensen, waarom zou je daar dansen, zeg maar? Gewoon midden op een stenen stoep, zeg maar. En dan ga ik een paar bladzijden verder en dan zag ik een groot plein. Alsof er iets van een feest of zo was geweest. Maar ze staan allemaal heel keurig netjes in zo'n vierkant
0: formaat. Gezet.
2: Ja.
1: Het is allemaal gewoon geregisseerd.
2: Inderdaad. Het is gewoon
0: zoveel
2: één groot
0: zoveel honger
2: façade, inderdaad. Ja,
1: ja, het is, de gedachte is voor Noord-Koreanen dat hun grote leider de hamburger heeft ontwikkeld. Alles wat voor ons informatie is waarvan je denkt, nou, dat weet toch iedereen, dat weten ze daar dus niet.
0: Nee.
1: Het is een,
0: ik ben heel blij met het boek. Hier ga ik helemaal vaat, ga ik hier lekker op kouwen.
1: Ja, kijk het rustig door, het is iets heel bijzonders.
0: Voordat we naar ons laatste item gaan, want dan hebben we het altijd over van, ja, het is het huiswerk voor de luisteraar. Dingen die we zijn tegengekomen die de luisteraar misschien even naartoe kan klikken, luisteren, misschien meemaken, misschien op de fiets even naartoe kan rijden. Ben je tevreden? Ben je gelukkig?
1: Ik ben ongelooflijk gelukkig.
0: Dat Wat is leuk.
1: Ik ben net 10 mei is mijn trouwdag. En een van de dingen die wij ieder jaar doen op onze trouwdag is tekenen we een jaar bij of niet.
0: Oh, leuk.
1: Dus dat is een serieus gesprek over de afgelopen periode. Wat kan er beter? Nou, de discussie is ruim nou in vrees om je sokken op van de vloer. En als je dingen, dat is mijn punt, als je dingen naar de keuken brengt, zet het in de vaatwasser, niet op de vaatwasser. Want op de vaatwasser worden ze echt niet schoon.
0: Ja.
1: Dus daar, we hebben het over de belangrijke dingen des levens.
0: Een dopje op de tandpasta.
1: Ook die krijg ik naar mijn hoofd, want daar ben ik de schuldige in de relatie. Maar we hebben bijgetekend voor het komende jaar.
0: Dus liefde zit goed.
1: Liefde zit goed.
0: En zo meteen lekker een foto maken voor de raad.
1: Ja, en zo 2 weken naar Korea.
0: Dat is ook fantastisch. Dat is ook wat fijn.
1: Ik heb heel veel zin in.
0: Ja, ik zie ook een gelukkig mens. En ook het nut voor de Aalsmeerse samenleving. Ons rondje. Wat is je opgevallen? Wat heb je gezien? Wat raad je aan voor de luisteraar om de komende dagen te bekijken of te zien? Ik begin met jou, Christian.
2: Nou, oké. Wat ik aanraad voor de luisteraar is, het is hemelvaartweekend.
0: Ja.
2: Dus je hebt nu extra tijd om dingen te doen. Dus ik wil graag dat je gewoon even die extra moeite doet om ergens naartoe te gaan. Zoals wat ik ga doen. Ik ga uiteindelijk toch naar de Lauwman Museum. Voor mij was het altijd
0: We hebben het over reis.
2: Ja, voor mij was het echt heel veel reistijd. Maar ik dacht, het is hemelsvaart weekend. Ik kan eindelijk even tijd nemen om daar naartoe te gaan.
0: Leg even uit aan de luisteraar wat het is. Want jij bent autofreak.
2: Ja, autofanaat kan je wel noemen.
0: Autofiel.
2: Ja, maar ik hou heel erg van auto's. Ik doe van auto's. Ik maak foto's van auto's. Ik doe van alles en nog wat. Ik ga zelfs naar het buitenland om naar autoshows te bekijken. Dus dat. En Lauwman Museum, dat is een automuseum die richting Rotterdam is. En het is van alles nog wat. Maar
0: ja, Wassenaar uit mijn hoofd.
2: Ja. Wassenaar inderdaad. Ja. Maar daar hebben ze zulke mooie auto's waar echt, die auto's die geven een goed verhaal, zeg maar. Bij.
0: Ja, je gaat zo genieten. Wat een goede tip.
2: Ja,
0: heb jij een tip?
1: Het weekend wordt mooi, dus ga alsjeblieft, we zijn erop.
0: Ja.
1: Dat is de eerste. En tot die tijd, want de komende 2 dagen is nog slecht. Als je dan toch thuis in de regen zit of in de auto, pak dan de podcast van Maarten en Tom. Maarten van Rossum heeft een podcast samen met Tom. Dan zit hij in een auto in een straat in Utrecht. En dan heeft hij het over de zin van het leven, het nut van het bestaan. Kan het je van harte aanbevelen. En van het weekend lekker varen.
0: Heerlijk. Ik wist niet eens dat het lekker weer zou worden. Mijn tip. Ik ben een alleseter. Probeer gewoon Wikipedia weer een keertje uit. Misschien kun je wel bijdragen. Het is een online encyclopedie. Zij zeggen, we vertellen niet de waarheid. We laten gewoon alle kanten van het verhaal horen. Hè, dus wat zij doen, het zijn allemaal Wikipedianen. Mensen die bijdragen aan een online encyclopedie. En zij vertellen gewoon de feiten. Compleet met bronnen. En dan is het aan jou om uit te maken wat uiteindelijk de waarheid is. En dat vind ik echt heel prachtig. En ook heel kostbaar in deze tijd. Dat je dat bestaat. En alleen al de voorpagina is al fantastisch. He, ik ben natuurlijk een alleseter. Ik vind alles te gek. Maar het maakt je in ieder geval niet dommer. En je wordt gewoon heel goed in de pubquiz.
1: Ja, en het rabbit hole. Hè? Dus gewoon even doorklikken op Wikipedia. Je komt op de meest wonderlijke...
0: Ja, het is heerlijk. Dus
1: je begint over wat Florence Nightingale is. En je eindigt bij een of ander muzieknummer.
0: Ja,
2: dat is een goeie. Ik moet inderdaad wel trainen voor een pubquiz.
0: Ja, daarom. Ja. Goed, hè? Ja. Jongens, het vond een heerlijke uitzending. We gaan zo meteen naar Business News Radio. We gaan afsluiten. Ik wil jullie ontzettend bedanken. Succes zometeen met de foto. Haartjes.
1: Ja, in de raadsvergadering. Dat is,
0: is ook belangrijk. Christian, heel veel plezier bij het Lauwman Museum.
2: Dankjewel.
0: En jij luisteraar, blijf jezelf. Blijf puur. Tot volgende week.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf, maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
1: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook één keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
3: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel enigszins opvallend dat ik het wil bekijken.
1: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
5: Dit is Business Lounge. Met Erik Verbeek.
0: Dit is Business Lounge, het programma waarin we de Aalsmeerse ondernemers een podium geven.
6: Radio Aalsmeer. Hartelijk goedenavond, welkom op deze woensdag de 13e mei. Een nieuwe uitzending van Business Lounge, het programma waarin we de Aalsmeerse ondernemers een podium geven. We gaan vandaag in gesprek met Ton Burgers. Ton, oud-directeur, eigenaar van Burgers Carrosserie. Bekend bedrijf. Ton, van harte welkom hier in de studio.
7: Ja, dank je.
6: We gaan zometeen alles over het bedrijf waar jij vroeger leiding aan gaf horen. Je bent zelf ondernemer en nog steeds eigenlijk ondernemer. Je doet ook naast jouw bedrijf wat jij destijds hebt geleid nog allerlei andere activiteiten. Maar we gaan het hebben over het bedrijf Burgers, het ontstaan van Burgers, jouw leiding geven, de personeel, de veranderingen in het bedrijfsleven. Kortom, een uitgebreid gesprek eigenlijk met jou over jouw ondernemerschap. Even voor de mensen die jou niet kennen, kun je even kort vertellen over wie je bent en wat jij doet?
7: Okay. Ik ben dus Ton Burgers. Ik ben oud-eigenaar, CEO van Burgers Carrosserie in Lakenblekenstraat in Aalsmeer. Ja. Ik ben in de Aalsmeerweg 15 ben ik opgegroeid. Daarna zijn we verhuisd met ons gezin naar de Mendelstraat. Uiteindelijk uitgekomen op de Dreef. Toen ben ik getrouwd, ben ik verhuisd naar Langeraar. Daar woon ik inmiddels 45 jaar. Ik heb 3 dochters, 5 kleinkinderen. En voor de rest lekker met pensioen. En ik heb mijn draai weer gevonden. Dus, ja. En ik ben al die tussentijd ben ik dus de directeur, eigenaar bij Burgers Carrosserie geweest. Dat heb ook een lange geschiedenis.
6: Ja, nou, daar gaan we straks alles over horen en zien. Want je hebt hele mooie beelden meegenomen. Filmpjes en onlangs ook het predicaat Koninklijk hebben jullie gekregen een maand geleden. Daar heb je ook een film over meegenomen. Dus heel veel informatie, beeld en ook muziek. En de eerste die we hier gaan draaien in het programma is Sommelieu en... een oudje, het is geen oudje, nee, hij is vrij recent. Tonight.

0: Een heerlijk nummer van Sommelieu en Tonight. Je luistert hier en kijkt naar Business Lounge op Radio TV Aalsmeer. Ja, waarin we de Aalsmeerse ondernemers echt een podium geven. We zijn in gesprek met Tom Burgers, oud-directeur-eigenaar van Burgers Carrosserie. Tom, Burgers Carrosserie, kun jij iets vertellen over het ontstaan van Burgers Carrosserie? Wat doet Burgers Carrosserie allemaal? En misschien eens even te vertellen over Burgers Carrosserie. Wat doen jullie allemaal?
1: Ja, nou, het klinkt zoals het is. Burgers Carrosserie bouwt carrosserieën. Dat zijn boksen op, zeg maar, op bakwagens, maar ook op trailers.
0: Ja.
1: Nou, het is begonnen in 1925 in Vrouwentroost, naast Fort. Waar nu pas die nieuwe huizen zijn gebouwd.
0: Ja.
1: Daar bouwden ze eigenlijk alles, dan ging alles nog met de hand. De zaagmachine. Mijn opa is begonnen in 1925, die nam het bedrijfje over van zijn stiefvader. Zijn vader was jong overleden, hij werkte bij zijn stiefvader en hij heeft dat bedrijf overgenomen. Ja. Het eerste wat we konden vinden voor 100 jaar was een factuurtje van 1925. Dus daarom hebben we die datum aangehouden, voor het 100-jarig bestaan. Nou, op een gegeven moment zijn mijn vader en twee ooms te komen werken. Dan had je nog een oom die werkte op de bank, die deed de boekhouding. Zijn oom was commissaris, zo ging dat in de familie. Mijn vader is heel jong overleden. Want we zijn in 80 zijn we verhuisd van Vrouwentroost naar de Lakenblekenstraat. Ja. Want op een gegeven moment in de Vrouwentroost konden de auto's en de opleggers niet meer keren. Had je de combi's van bijvoorbeeld onder andere Surel was een klant. Dus zijn ze verhuisd naar de Lakenblekenstraat, was de veiling er ook nog niet. Die werd toen ook gebouwd.
0: En hier was natuurlijk nog toen destijds volop ruimte in Aalsmeer.
1: Het was alleen nog een weiland toen ze er kwamen. Dus, nou, toen had je de grote klanten, waren allemaal de veilingklanten. Nou, eind jaren 90 veranderde ineens de veiling. De Jurellen, de Bloemex, die gingen langzaam of failliet of ze gingen weg. Dus er was een verandering. Toen zijn we eigenlijk over via een bevriende supermarkt overgestapt naar de retail.
0: Ja.
1: Nou, in 2003 kregen we de vraag van een van die retailers of we wat wilden ontwikkelen. Nou ja, als ondernemer dan kijk je verder. Daar is eigenlijk de dubbeldekker ontstaan. Nou, dat is eigenlijk een wereldwijd product.

0: Nou, ik had één schoonzoon, die kon het wel. Maar ja, op een gegeven moment, ik wilde dat mijn dochters goed werden verdeeld. Alle drie dat ze hetzelfde wil krijgen. Ja, die ene, laten we zo zeggen, kon het niet betalen. Dus op een gegeven moment maak je de keus om het te verkopen. En wij hebben in de familie best wel een hoop ellende gehad toen mijn vader was overleden. Ja. Door de verdeling en hoe dat allemaal opgelost is toen. Dus ja. Dat was ook een reden waarom ik wegging toen. Dus ja, alles is emotie, hè? Ja. In een familiebedrijf.
1: Ja,
0: dus,
1: absoluut.
0: Dus
1: ja.
0: Dat komt altijd bovendrijven.
1: Want wanneer wist je nou eigenlijk, ja, dit familiebedrijf zit echt in mijn bloed? Als we terugkijken naar jouw start.
0: Nou, dat begint eigenlijk als je vader is overleden. Dan krijg je ruzies met je ooms. Dus ik werd eigenlijk door een vriend van mijn vader weggehaald. En ik ging in de Visserstraat bij de Volvo aan de gang. En dan probeerde ook nog de klanten van Burgers achteraf. Denk ik, ja, dat was ook niet nodig. Maar ja, dat is allemaal emotie. Ja. En als er iemand komt vragen of je terug wilt terwijl je een topbaan hebt, ga je toch terug. Dan zie je dat je eigenlijk voor dat bedrijf gaat.
1: Ja. Want welke lessen van de eerdere generaties binnen de familie Burgers draag je eigenlijk nog altijd bij je?
0: Wat heel harde werken, denk ik. Je keek nergens naar. Je gezin heb er ook, denk ik, achteraf ook wel eens onder moeten leiden, om eerlijk te zeggen. Maar je hebt ook een vrouw nodig die je altijd steunt.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
0: Als ik dit nooit kunnen doen. En je dochters, die hebben altijd een ander idee dan mijn vrouw op vakantie. Ik liep met mijn telefoon en mijn dochters hebben altijd het idee, ja, was er altijd. Maar ja, als je eerlijk bent, je was er nooit, je was altijd met je werk bezig.
1: Ja, ik ben altijd continu.
0: Daarom.
1: Ja. Wat was voor jou de mooiste periode binnen het bedrijf? Dat jij het leiding gaf?
0: De mooiste groei was in 2007, dat Action met een aanvraag kwam. Ja. Die vroeg één dubbeldekker. Toen hebben we met nog drie con-collega's hebben er ieder zes gebouwd. En toen moesten we in 2008 bij Gerard Deen, was toen nog de eigenaar, komen. En die had een stapel facturen leggen. En die zegt, wie dat meeneemt voor garantie, die krijgt die orde van 22. Even voor jullie, 22 dubbeldekkers. Was toen voor een heel jaar werk. Tegenwoordig doe je er 10 in de week bouwen. Er even de verschillen. Dus ik pakte die stapel mee. Zweet op me dat ik erbij. Hij tekende meteen. Ik kom in de auto. Ging kijken. En de helft waren gewoon witte blaadjes. Het was gewoon testen. Wat je met Action aan wilde. Maar sindsdien hadden we. En het onderhoud alles. Dat was echt de grote stap. En voor de rest hadden we de gele supermarkt. Nou, doordat die alles overnam. Dat was een hele harde groei. Maar dat deden we ook het antiek. De race trailers. Zo kwam ook de racewereld in. Van alles eigenlijk.
1: Ja, Jumbo natuurlijk. Dat is, mogen die naam best wel noemen. Want
0: Frits van Eert heeft nu een wat mindere naam. Maar dat is wel een vriend van me, weet je wel. Dus ja.
1: Ja, ja.
0: Wij hebben ook de kruiwagens nodig gehad. Wat velen nodig hebben.
1: Zijn er momenten geweest waarop je echt serieus twijfelde over de toekomst van het bedrijf?
0: Ja, 2010, 2012. Na die crisis werkten wij ongeveer met 70 man. Toen moesten we er ook 30 ontslaan. Want ik kwam met UWV, dan mocht je niet helaas binnenkomen ontslaan. Moest je ook mensen gewoon die 30 jaar werk daar ontslaan. Ja. Daar had ik heel veel last van gehad. En ik heb één periode gehad, één jaar, waar de vier overleden van personeelsleden door ziektes.
1: Ja.
0: Dat hakt er echt lekker in, moet ik zeggen. Want daar word je niet vrolijk van.
1: Want hoeveel mensen zijn er nu werkzaam bij, als je nu kijkt bij Burgers?
0: Beetje 150 tot 200.
1: Okay,
0: met uitzendkrachten erbij.
1: Ja. En dat is van hoe, als je kijkt 10 jaar geleden?
0: Dus zitten 130 zat er toen.
1: Oké. Okay,
0: dus, ja. Vrij stabiel gebleven. Maar ja, we hebben niet meer panden in Aals meer. Dus ja, op een gegeven moment ben je uitgegroeid, tenminste met je tax.
1: Ja.
0: Dan kan je alleen maar professioneel om meer uit te besteden. Dus dan je minder uren zelf. Maar.
1: Hebben jullie de afgelopen jaren, toen jij ook leiding gaf, toen wel gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden binnen de gemeente Aalsmeer?
0: Ja, maar dat was er niet. Eigenlijk moesten we daar ook weg. Want het moest eigenlijk een soort woonboulevard worden.
1: Ja.
0: Dus, maar ja, wij konden nergens heen. En de gemeente had ook niet een aanbieding van dat we ook wel weg wilden. Dus we zaten eigenlijk wel goed.
1: Ja, want ze zijn nu echt aan het kijken. Het industrieterrein horen meer om te kijken of ze dat wat meer, wat show kunnen geven.
0: Ja, maar ja. Er is niet meer. Het zijn 3-4 straten en dat is het dus.
1: Nee, nou, klopt. Je hebt ook beelden meegenomen. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Ook recentelijk hebben die predicaat koninklijk gekregen. Daar heb je ook een film, geloof ik, van meegenomen.
0: Goed,
1: gaan we naar kijken. Hoe was dat even dat jullie die onderscheiding kregen? Van,
0: ik was super trots. Van de tweede generatie was oma Gerrit er nog.
1: Ja.
0: En van de derde generatie was dan Jasper er nog. Waar ik mee, vanaf 2000 tot 2010 mee heb samengewerkt. Ja. En voor de rest ben ik apetrots natuurlijk. Ja. Je zet toch iets van 100 jaar passie inzet van mensen, medewerkers. En je doet, ik zeg meer tegen. Ik zei vroeger al tegen de jongens bij mij. Ik zeg, ik ken niet zonder jullie, maar jullie kennen niet zonder mij. Hè? Dus laat het met z'n allen doen.
1: Ja.
0: Ik denk dat het een heel belangrijk iets is. En dat kwam ook in de commissaris van de Koning, die brengt dat ook naar voren. Hoe een bedrijf of familiebedrijf 100 jaar, dat er niet veel meer zijn.
1: Ja.
0: Dus daar ben

0: hele apen trots op. En als er nog van de tweede generatie ook nog mensen zijn die het meemaken.
1: Hoe,
0: super.
1: Want hoe gaat dat in zijn werk? Dat predicaat horeca of koninklijk? Ja. Daar is een heel traject gaat eraan aan vooraf.
0: Oh ja, je moet van onberispelijk gedrag zijn. Dat was ik voor het grootste deel wel, begreep ik, op de bekeuringen. En, ik had toen ik 14 was, begreep ik dat ik boten bij Dracht met een groepje naar beneden heb gegooid. Maar daar had ik alleen een aantekening van. Dus die werd weggedouwd volgens mij.
1: Okay.
0: En ik had ook toen ik 18 was bij Lions Disco een vechtpartij bij geweest. Nou, dat stond me niet eens bij. En voor de rest was ik van onberispelijk gedrag en de familie ook. Dus
1: ja.
0: Dat is een van de dingen.
1: Ja.
0: En dan moet je maatschappelijk moet je goed doen. Dus in Aalsmeer doe je sporten. We hebben zeg maar, de kinderboerderij gesponsord.
1: Ja.
0: Allemaal dat. Dit moet je laten zien.
1: Ja.
0: En voor de rest moet je natuurlijk. Je cijfers moeten allemaal goed zijn.
1: Ja.
0: En geen witwaspraktijken. En voor alles wat er onderzocht. Nee. Dat duurt gewoon een jaar. Heb dat geduurd.
1: Zo. Dat hele onderzoek. Ja. Zeg maar. Ja, ja. We gaan straks die beelden ook kijken. Een vast onderdeel in dit programma. Is de favoriete plaat van ondernemer. Zij van nou ja. Eigenlijk ben ik meer sportman, maar ik heb toch in het verleden... Vroeger had ik altijd een goede feeling met de Eagles.
0: Ja. Nou, dat was tegen die bij stond. De Hotel California van de Eagles. Ik denk, nou geef ik die maar op.
1: Okay.
0: Voor de rest, ik heb weinig met muziek. Ik heb altijd sport aanstaan thuis op tv altijd.
1: Ja.
0: Ik ben zelf een sportfanaat. Dus,
1: ja, nou, toch leuk dat je die voor de Eagles hebt gekozen. We gaan er naar luisteren. De Eagles, Hotel California.

0: Hi. Het is wel een lang nummer, Tom.
1: Ja, en ik denk over mij weinig te praten.
0: Jij denkt van laten we de Eagles later wel horen. Nou, ik heb straks nog eentje van de Eagles. Okay. Maar ook mooie muziek van de tijd van weleer de Eagles. Thuis draaien die dat veel, de Eagles?
1: Nou, dat staat me bij, maar om eerlijk te zeggen, ik heb mijn leven lang alleen maar gesport en achter sport aangelopen.
0: Ja,
1: dus.
0: Ja. Ton, je hebt filmpjes meegenomen die we ook de kijkers bij Radio TV als meer kunnen laten zien. Het predicaat koninklijk
1: zit ertussen. En zit een stukje ertussen. Historie zit erin.
0: Historie zit erin. We gaan de filmpjes laten zien. En dan kunnen we daarna eventjes kort even daar wat, misschien wat nader even wat dieper op ingaan. We
2: gaan 100 jaar betekent voor ons een fantastische mijlpaal. We gaan nu van burgers naar royal burgers. En dat je dit meerdere generaties weet vol te houden is echt uniek. Dat is niet veel bedrijven gegund. Dus ik ben daar heel erg trots op.
3: Het draagt jouw naam, hè? Het is toch je kindje? Dit soort dagen komt het allemaal weer naar boven. Al het personeel van alle vestigingen zijn er.
2: Continu het zoeken naar nieuwe oplossingen voor transport. En dat is getuige de 100 jaar geschiedenis altijd heel goed gelukt. En nu zijn we bezig om dat weer verder door te zetten.
3: Ik ben tot aan vandaag adviseur. Daar stop ik nou mee. Wat ik mee wil geven, dat is gewoon heel goed voor de mensen zijn. Dat zijn wij ook altijd geweest. Dat vind ik heel belangrijk. Het is gewoon nog een familie. Met sommige jongens ben ik zelf begonnen als 16, 17-jarige. Kapitaan zou je mensen.
2: Die klantgerichtheid, die innovativiteit, die betrokkenheid van de mensen, die brengt ons iedere keer weer een stapje verder. Daar komen nieuwe mensen bij, gaan mensen met pensioen, maar wij zullen altijd die waarden verder doorzetten binnen het bedrijf.
0: Ja, dat was hoe lang geleden? Nog heel recent dit?
1: Dit is eind april was dit.
0: Ja. Hoe heb jij die dag ervaren? Hoe heb jij die dag beleefd?
1: Nou, ik was zo nerveus. Het is toch iets wat niet iedereen haalt. En ik moest weer een speechje houden waar ik nooit zoveel zin in heb. Maar ja, dat hoort er allemaal bij dan. Ja, en daarna krijg je gewoon, je ziet ook weer al je personeel en al je medewerkers die. De tent is toch in 3 jaar tijd toch ook weer veranderd.
0: Ja. Hebben jullie veel reacties gekregen met die onderscheiding?
1: Nou, in Nederland is het een beetje allemaal doe maar gewoon en is het goed. Maar in het buitenland is Royal wel belangrijk.
0: Hoe komt dat daar in het buitenland anders naar wordt gekeken?
1: Nou, dan is Royal is gewoon voor hun belangrijk dat je gewoon een steady, 100-jarig bedrijf bent. En in Nederland denken ze nou, doe maar gewoon. En wij zijn nuchter in die dingen, denk ik. Maar ja. Ik heb de meeste reacties op mail of met app heb ik allemaal van buitenlanders gekregen. En van 2 of 3 Nederlandse klanten. Dus dan zie je het verschil eigenlijk.
0: Zie je dat leuk dat je dat, ja. dat toch in het buitenland veel meer leeft dan hier in Nederland.
1: Dat viel mij ook uit op dat ik al die reacties die ik kreeg. Ik denk in Nederland stelt daar ook niks voor. Terwijl wij het zelf belangrijk vonden. Ja. En in het buitenland wordt gewoon onze dealers, die hebben er allemaal heel zwaar op gereageerd. Dat ze er gewoon baat bij hadden. Dus dat is toch wel verrassend.
0: Ja. Leuk. Nou, een bijzondere dag was dat in april. De burgemeester was daarbij met de onderscheiding natuurlijk. En,
1: van de commissaris van de koningin.
0: Koningin was erbij.
1: Arthur van Dijk was er. Hartstikke leuk.
0: Ja. Bijzondere dag. Maar je hebt nog meer beelden meegenomen. Daar gaan we nu ook even naar kijken.
2: 100 jaar betekent voor ons een fantastische mijlpaal. We gaan nu van burgers naar royal burgers. En dat je dit meerdere generaties weet vol te houden is echt uniek. Dat is niet veel bedrijven gegund. Dus ik ben daar heel erg trots op.
3: Het draagt jouw naam, hè? Het is toch je kindje? Ja. Dit soort dagen komt het allemaal weer naar boven.
0: Ja, dit was eigenlijk het filmpje. Maar dit is even een ander formaat wat we hier hadden. Dit was hetzelfde filmpje wat we net ook zagen. Alleen een ander beeldformaat. We gaan even kijken naar een ander filmpje.
4: Een mijlpaal die maar weinig bedrijven is toegekend. Welkom in het bijzonder. Commissaris van de Koning, burgemeester.
3: 100 jaar geleden begon burgerscategorie met visie, ondernemerschap en doorzettingsvermogen.
5: U behoort dus tot de top van de carrosseriebouw in Nederland. En misschien wel verder buiten van de wereld.
3: Kwaliteit, betrouwbaarheid en ondernemerschap. Het predicaat koninklijk krijg je niet zomaar.
5: Vanaf vandaag mag u zich maar trots noemen. Royal Burgers.
4: En we gaan nu over tot de onthulling van het logo.
0: Ja, een compleet nieuw logo ook.
1: Ja.
4: Vandaag vieren we een mijlpaal die maar weinig bedrijven is toegekend.
0: Ja. Dit is hetzelfde filmpje, dit draait hier nog even door. Heb jij ook nog zelf bemoeienis gehad met dat logo? De huisstijl?
1: Nee.
0: Dat helemaal, oké.
1: Okay. Helemaal niks. Nee. Ook niet mee bemoeid.
0: Nee. Dat was natuurlijk echt een bijzondere dag, die onderscheiding. We hebben straks ook wat foto's en dergelijke, ook van het bedrijf zelf, waar je misschien wat ook commentaar bij kan geven. Maar als we puur even kijken naar leiderschap en ondernemerschap. Hoe zou jij jouw leiderschapstijl kunnen omschrijven?
1: Nou, wat ik zelf is je moet het met je. Ik vind als leiderschap moet je goed kunnen communiceren en duidelijk willen maken wat je wil met je medewerkers. Ten eerste heb je dan loyale mensen. Ik had een CFO, tenminste financiële man Marco Kuijters. Kon blind op vertrouwen, is heel belangrijk. En een rechterhand had ik Jan Pietersen. En ik had in mijn vestiging had ik twee jongens opgeleid in Aalsmeer. Waar ik gewoon blind op kon vertrouwen. Daar begint het mee, met vertrouwen en alles. Mm-hmm. Voor de rest hadden we met scholing. Jonge jongens namen we aan. Zeg maar als leerling die uiteindelijk doorgroeide gewoon naar voorman of naar werkplaatschef. Dus bij ons kreeg je ook de kans om door te groeien.
0: En het opleiden van mensen? Hoe is dat?
1: Wij deden deels school en deels praktijk. Dus we hadden gewoon met contact met de ROC's. Daar kregen we de jongens van, die liepen bij ons stage. Die probeerden we. Nou, wij hadden 14 afdelingen van de dubbeldek plus service. En dat probeerden elke afdeling dus minimaal 2 maanden liepen. Ja. En daarna gingen we samen met hun de keus maken waar ze eigenlijk bleven. En je kon altijd doorgroeien, want wij groeiden hard. Dus dat was wel een uitdaging voor velen.
0: Ja.
1: Nou, voor de rest denk ik dat het heel belangrijk is. Kijk. Als je ondernemer heb je heel vaak dingen in je hoofd. En dan je loopt zelf heel hard. En hoop je dat de rest meegaat. Dat is niet altijd eerlijk. Dus ik dan ga vaak bij Jan Pietersen bijvoorbeeld. Dan lag ik neer. En na 2 dagen komt die vraag. Wat bedoelde je eigenlijk? Ja. Maar jij was al 3 stappen verder.
0: Ja.
1: Dat is ook leiderschap. Dat was niet altijd dat je denkt van achteraf. Nou, dat had ook wel eens anders gekund.
0: Ja.
1: Dus je neemt ook mensen mee. In jouw vaart der volkeren. Dat het ook wel eens wat minder kon. Maar ja. De meesten die goed konden, die weten hoe je bent. Dus dat gaat ook wel weer goed.
0: Maar ben jij meer een ondernemer op intuïtie of echt op cijfers?
1: Nou, dat is meer als je ondernemer, moet je ook cijfers kunnen nemen. Maar ik ben wel intuïtie. Ik heb een keer elektrische autootjes gedaan. Dat hebben we 5 jaar gedaan.
0: Ja.
1: Vanaf het begin om proberen op te zetten. Nou, dat liep voor geen meter. Dat heeft best heel veel geld gekost. En op een gegeven moment hebben we het weggedaan. En daarna, degene die het toen ging doen, dan liep het als een trein. Nou, dan heb je het net even misgeslagen. Of je had het niet moeten doen, of je had het moeten houden. Maar ja, dat gebeurt ook als ondernemer.
0: Ja. Van welke fouten heb jij als ondernemer het meeste geleerd?
1: Dat was een fout. En voor de rest dan heb je wel eens beslissingen genomen die achteraf. Je ontslaat wel eens mensen dat je achteraf denkt, nou, dat was ook niet nodig. Of het had op een andere manier gekend.
0: Ja.
1: Maar ja, ik was zelf een mannetje, het laatste druppeltje viel, dan werd ik een soort boos. Denk, tegenwoordig mag dat niet meer, maar in die tijd kon je nog wat zeggen.
0: Ja.
1: Dus ja, daar leer je van achteraf. Dan denk je wel eens van, nou, je had ook wat rustig kunnen blijven. En,
0: ja.
1: en je vroeg soms van de mensen om je heen heel veel. Want vroeger, wij komen nog uit de tijd dat de vrouwen niet werkten. En of wij nou 60 of 80 uur werkten, hoorde je ook je personeel niet over. Of je medewerkers.
0: Nee.
1: Die deden dat ook gewoon. Ik hoefde bijvoorbeeld nooit te wagen. Als er een trailer moest worden omgerezen avonds, hoefde ik het niet te vragen. Dat deed de jongen zelf. En tegenwoordig is het gewoon om 4 uur is zijn die tenten leeg.
0: Die hele mentaliteit is veranderd, ja. Denk ik.
1: Dus daar heeft wel mee te maken.
0: Ja.
1: Dus ik ben zelf blij dat ik daar ook niet meer tussen loop.
0: Nee.
1: Maar het is meer met die eigen mentaliteit anders is.
0: Ja, kon jij makkelijk loslaten of delegeren? Of wil je toch graag zelf die controle?
1: Ik heb zeer van zelfcontrole en weinig delegeren.
0: Okay.
1: Even een voorbeeld. Wij zaten met 23 man op de kantoor en zitten er nu 100. Dus ja, dan weet je wat er eigenlijk gebeurde vroeger.
0: Ja, ja, ja.
1: En in onze ogen ging het hartstikke goed.
0: Ja.
1: Dus.
0: Leuk om dat is toch te horen. Want je bent toch al die tijd toch betrokken geweest bij dat familiebedrijf.
1: Nou, ik zei al dat je kinderen beter 23 hebben die weten waar ze het over hebben. Dat je er 100 hebt en niemand weet waar we het over te hebben.
0: Ja,
1: maar ja, komt een beetje lullig over als je adviseur bent. Hè?
0: Ja, precies.
1: Dus je blijft in het oude hangen, krijg je dan te horen.
0: Ja. Als we kijken, Ton, naar de verandering in de branche. De carrosseriebranche is enorm veranderd. We hadden het net al een beetje korter over die bedrijfstak van de bloemexport naar ook de tijhandel, retailhandel. Wat zijn volgens jou de grootste veranderingen geweest?
1: Nou, dat de bloementransport.
0: Ja.
1: Vroeger had elke expediteur zijn eigen auto's.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment gingen ze buitenlandse vervoerders inhuren. En die kwamen met zijn eigen trailers. Dat viel bij ons af.
0: Uh-huh.
1: Nou, op dat moment kwamen wij in de retail via ook kruiwagens nodig. Ook wij hebben die gehad. Die heb je gewoon nodig. Dat zeg je heel vaak tegen jonge bedrijven die ik help. Als je geen kruiwagens hebt of geen netwerk, dan kom je er ook niet. Nou, die mazzel hadden wij dat we via de Jumbo bijvoorbeeld binnenkwamen. Waar de Zeeman Action, die kwam bij ons binnen voor één bakwagen. Daarna die dubbeldek trailer. En nu hebt hij de 1600. Dat zijn dingen die komen op je pad. Maar je moet natuurlijk wel die stap durven nemen om het te doen.
0: Ja.
1: Want wij hebben in het begin ook dat die dubbeldekkers terugkwamen. Die waren aan alle kanten gescheurd. En je denkt, oh jezus, zijn we nou weer begonnen.
0: Maar hoe ga je dan, hè, die trails komen terug. Hoe ga je dan in zo'n proces, hoe ga je daarmee om? Van, oké, hij komt terug. Hoe gaat dat proces?
1: Nou ja, bij dezelfde werkplaatsen. Als Action ergens een DC begon, hadden wij afspraken in een contract met hun dat wij daar een werkplaats begonnen. Dus alles wat bij hun terugkwam, wat gescheurd was of kapot, konden we in Aalsmeer meteen herstellen. Normaal, als je dat laat bouwen, dat duurt dat maanden tot jaren. Dus wij konden eigenlijk binnen 2-3 weken dat oplossen. En dan lieten andere trailers ook terugkomen. En zo langzaam kwam er een topproduct uit, zoals het nu rondrijdt. Dus. Maar het gaat niet allemaal zomaar dat iedereen denkt, we hebben een dubbeldekkertje neergezet.
0: Nee, dat gaat
1: dat
0: hoor je proces.
1: Heel vaak. Ja. Dat duurde bij ons ook. Dus de eerste dat die echt helemaal goed was, 4 jaar. Hè?
0: Ja, ja. Als je kijkt naar de technologische ontwikkeling de afgelopen jaren.
1: Ja, zo natuurlijk allemaal, vroeger ging alles met, zeg maar, tegenwoordig is alles computergestuurd. De verlichting, de remmen, alles gaat toch een soort high-tech geworden. Dus vroeger als je in je eigen auto ook een ventieltje uitwisselt, tegenwoordig moet je hele printplaten, die zitten er in die dubbeldekkers ook tegenwoordig in. Dat is echt helemaal doorontwikkeld. Ook een smartbox dat je terug kan kijken wat verstoring heb gehad, hoe heb je chauffeur gereden. Alles is te zien tegenwoordig.
0: Het wordt steeds meer elektronica, ja, natuurlijk. Klopt. En dat het vervangen tegenwoordig. Repareren wordt eigenlijk niet meer gedaan. Het is gewoon een printplaat vervangen.
1: Je krijgt eigenlijk ook computerjongens die ook gewoon die dingen inregelen allemaal. Die lopen ook met laptopjes rond. Ja. En vroeger was het gewoon afstellen met de hand met de schroeven draaien. Ja. Even het verschil.
0: Ja, nou, die tijd is erbij inderdaad. Je hebt foto's meegenomen. Daar gaan we zo meteen ook naar kijken. Want er gaat even wat foto's ook van de werkplaats, neem ik aan. Dat mensen even een kijkje onderom, kunnen nemen, ja, in het bedrijf. De muziek ook hier. We gaan straks nog een nummer draaien van de Eagles. Tweede nummer. Volgende plaat hier in Business Lounge. In plaats van Charlie Puth. En See You Again.

0: Muziek van Shelly Poet, See You Again. Je luistert en kijkt momenteel naar Business Lounge hier op Radio TV Aalsmeer. Waarin we in gesprek zijn met Ton Burgers, oud-directeur-eigenaar van Burgers Carrosserie. Ton, we hebben wat foto's die we graag ook aan de kijkers willen laten zien. Dat spreekt wat meer tot de verbeelding. Misschien dat jij bij de desperate foto's even wat ook tekst en uitleg kan geven. Wat de mensen zien via het tv-kanaal. Nou, dit is ook een bedrijf van Zeeman. Dit is ook de carrosserie wat jullie doen.
1: Ja, dit zit nu een bakwagen. Daar hangt dan een dubbel, zeg maar aanhanger achter.
0: Ja. Dan
1: komt niet helemaal goed in beeld. Maar is die voor mij de volgende foto?
0: We gaan even naar de volgende foto schakelen. Want dan zie je ook een beetje die verandering met die extra ruimte. Extra laadruimte die jullie hebben gecreëerd. Technicus die is momenteel eventjes die foto aan het fine-tunen, dus dat we dit kunnen laten zien. Kijk, dit is een mooi voorbeeld. Hier zie je, dit is op jullie terrein.
1: Je ziet alleen de onderstellen niet, maar dat is jammer, maar dat geeft niet. Nee, dit zijn gewoon opleggers. Dan zie je ook dat die gewoon een vlakke onderkant hebben, niet tot aan de vloer. En als je dan naar de volgende foto van een andere grote klant gaat.
0: Hij wordt nu eventjes zichtbaar gemaakt. Ja. Het leuke hier van live radio tv, dat we, kijk, hier komt het, hier.
1: Ja.
0: Verschuift de foto iets naar boven. Dan kun je ook beter die carrosserie ook zien.
1: Daarom. Nou, Zeeman is inmiddels ook een hele grote klant. Ook met dubbeldekkers. Maar die bestelt ook elk jaar nog gewoon city trailertjes. En gewoon 1360 trailers. Je hebt bij Nederland een maximale trailer mag 13,60 meter zijn. En je ziet heel vaak die lange trailers rijden. Of achter een bakwagen of een aanhanger achter de trailer. Die zijn 25. Dat zijn die lange zware voertuigen.
0: Is dat in Nederland, is die wetgeving anders dan bijvoorbeeld in andere Europese landen?
1: Nou ja, wij lopen altijd achter in die dingen. En wij hebben weer andere regels dan de rest van Europa. Ook bij hoogte. Bijvoorbeeld wij mogen in Nederland 4 meter hoog bouwen. Maar we bouwen ook dubbeldekkers voor Frankrijk. Die zijn 4,30 meter.
0: Okay, dus
1: en voor Amerika of Chili, de Zuid-Amerikaans, zijn we 16,80 meter. Zo hebben ze allemaal hun eigen. Europa is gewoon een drama.
0: Ja, nee, je denkt, we hebben één Europa, maar hè, bij dit soort voorbeelden kijkt, denk je van, ja, hè, waarom is dan de ene land die afmeting en dan de land weer die meting?
1: De wet en regelgeving is in Europa nergens gelijk. Wij hebben zeg maar 50 ton of 60 ton, maar waar je ontheffingen voor hebt in Nederland, in Duitsland alleen maar 40 ton. Ja. Dus je kan een dubbeldekker hebben met zware vrachten, dan kan je in Duitsland al niet rijden. Nee. Nou, hier kan je een dubbeldekker zien.
0: Dit is een goed voorbeeld van die extra ruimte.
1: Ja, normaal de hoogte van een gewone trailer is een beetje iets zeg maar de action, maar dan iets aan de onderkant. Dat is dan een gewone trailer.
0: Ja.
1: En dat onderstuk is erbij gekomen. Dus en daar is een tweede vloer in gekomen. Dus daardoor hebben ze 60% meer karren. Een nadeel is dat de kar kan maximaal 1,83 meter hoog zijn. Dus je Albert Heijn, die kan je niet meer rijden, want die hebt karren van 1,92 meter. Dus daar heb je ook wel weer beperking in. Maar Action is eigenlijk het hele transport. Ze hebben er ook 1600 helemaal gericht op dubbeldek.
0: Zo.
1: Dus ja, dan heb je gewoon in de groei van het bedrijf zit je net aan de goede kant bij een klant. Ja. Zo hebben we dus een paar van die klanten gehad.
0: En zie je dan dat er in Nederland toch met andere carrosserieopbouw wordt gereden dan bijvoorbeeld in Frankrijk?
1: Ja, nee, maar het komt wel langer. Door het Action in de hele Europa krijgen we steeds meer aanvragen uit andere landen. Dus dat zie je gewoon groeien.
0: Ja, oké. Okay.
1: Je staat achterop dat ze 60% meer vervoer hebben aan karren. Maar dat gaat ook met pallets. Normaal heb je 31 pallets. In een dubbeldek gaan er 55. Dus ja, zo probeer je het uit te breiden.
0: En hoe gaat zo'n proces in zijn gang? Want op een gegeven moment is die vraag komt van de klant. Of zijn jullie zelf ook actief bezig om te kijken van hoe kunnen we dat proces verbeteren?
1: Nou, een klant moet zijn logistiek omgooien. Dat is het grootste probleem. Zijn DC's, dus waar die aandokt. Maar ook waar die komt met zijn goederen, dat moet aangepast worden. Want je hebt natuurlijk andere hoogtes van je dok.
0: Uh-huh.
1: Nou zijn we standaard bij Action wel standaard docks. Maar die hebben dan een binnenlift in die dok zelf, dat ze zelf omhoog en naar beneden kennen.
0: Ja.
1: Nou, dus die klant moet daar wel naar kijken. Plus je moet je planning omgooien. Want als je normaal 30 pallets hebt en je hebt er nu 55. Dat zijn wel andere vervoersstromen die je krijgt.
0: Ja.
1: En wij hebben al gezegd, als je drie gewone trailers hebt, kun je het met twee dubbeldekkers af. Dus dat scheelt je. De grootste winst is dat je een trekker minder hebt en een chauffeur minder.
0: Transportkosten worden dus lager.
1: Daarom, veel lager.
0: Ja. We gaan een verder rondje naar jouw bedrijf. Het bedrijf Burgers kijken. Ja, dit is.
1: Dit was op de Predicaat Koninklijk. Dat zijn mijn dochters. twee van de drie. De derde was die dag toevallig aan het bevallen. Dus daar kwam mijn vijfde kleinzoon uit. Dus die had andere zaken.
0: Het was echt een dubbel feest.
1: Waarom? Ja. Hier is de tweede generatie. Mijn oma Gerrit. Met erachter staat eentje van de derde generatie Jasper. Daar heb ik dus 10 jaar mee de boel opgezet. Naar alle tevreden, denk ik. Nou, dit was de commissaris van de koning. Arthur van Dijk.
0: Hoe wordt dan ook door die commissaris, hoe wordt daarop gereageerd op zo'n dag?
1: Je had eigenlijk iemand van het Koninkrijk willen uitnodigen. Maar dan moest de hele straat worden afgezet. Dus toen hadden de gamma en auto, kon er ook geen mensen meer komen. Dat was zoveel, dat werd zo'n kostenpost, dat had men niet gedaan. En hij kwam denk ik wat goedkoper. Alleen de burgemeester was heel duur, hè? Guido.
0: Ja, was die...
1: Heeft niet te betalen, die man.
0: We hebben een dure burgemeester in Aalsmeer. Ja, dit is zijn...
1: Dit is mijn vrouw naast me. Ja. Dus die hebben ook het meeste werk onder alles gehad. Ja. Hier deed ik mijn speechie.
0: Speech.
1: Ja. Hier links zat de neef van mijn andere oom.
0: Ja. Hoeveel mensen waren er op deze dag? In totaal?
1: Hier waren er 250. Dit waren ook medewerkers en al die direct bij betrokken. Ja. En op het grote feest zelf van de 100 jaar, dat was een half jaar daarvoor, daar waren er 700. En met de medewerkers en oud-medewerkers hebben we apart gevierd.
0: Ja, okay. Nou, hier zien we dan nog eventjes ook met
1: het predicaat.
0: Het predicaat en het nieuwe logo.
1: Ja.
0: En dat allemaal in Aalsmeer. Daar mogen we best een beetje trots op zijn, Ton.
1: Ja, want alleen de Vries was voor ons en Hilverda. Ja. Die waren er ook allemaal. Tom de Vries was er en Jan Hilverda. Ja. En voor de rest was Vita Nova ooit. Maar die bestaan al niet meer. En dat is de Flora Holland. Dat is ook koninklijk.
0: Ja.
1: Dus de oma Gerrit. Dat is ook 90. Mijn dochters. Ja, wel van een drankje zo te zien.
0: Nou, hier komen nog die auto's waar we net over hadden.
1: Ja, dit is de streep van de veiling, die wel bloemenkarren rijdt. Maar die heeft zijn karren aangepast.
0: Kun je daar iets over vertellen? Want dit is natuurlijk ook iets waar je ook ziet dat die toepassing ook in de praktijk wordt...
1: Deze heeft ook andere wielbasis. Omdat die gewichten anders leggen. Dus die wielen bij de Action zitten een stuk meer naar achteren. En hier zitten ze meer naar het midden.
0: En dat heeft...
1: Ja, ook met zwaartekrachten te maken. Ook met de ladingen. Want... Kijk, het is heel mooi bij een dubbeldekker, maar in principe moet je het bier onderin zetten. Omdat het voor de zwaartekracht ook op de weg. Maar als een storm kan met deze gewoon rijden. Met de gewone trailer moet je aan de kant. Deze blijft gewoon door de zwaartekracht. Ja. Maar als je hem natuurlijk bovenin met bier zet en beneden doe je lichte producten. Dan kun je ook verwachten dat je natuurlijk talenten krijgt in een bocht.
0: Ja.
1: Dus we leiden ook de chauffeurs op. De meeste grote bedrijven hebben ook eigen chauffeursopleiders. Hoor, dus.
0: Dus het is niet alleen de carrosserie, maar ook de mensen die op die,
1: die moet je ook
0: op die combinatie rijden. Maar zo'n eerste keer, als je met zo'n vrachtauto, er wordt een nieuw, met deze auto wordt gereden. Dan is zo'n eerste keer, dan wordt er een berekening gemaakt. Maar jullie maken dan zelf ook die berekeningen?
1: Ja, alles. Met mijn eigen technici zitten, een tekenkamer, R&D zitten dus. Ja. Dus ja, die worden er helemaal uitgetekend en gedaan.
0: Want hoe zit dat met het RDW? Want je met die toelating en dergelijke. Want daar heb je natuurlijk ook allemaal mee.
1: In 2013 hebben we Europese toelating.
0: Ja.
1: Dus eerst dan moest je elke keer naar de RDW rijden om een trailer te keuren. Maar we kregen er zoveel tegelijk. Hebben we die keuring aangevraagd. Dus dan kijken ze of je remmen, de remvertraging, alles wordt nagemeten door de RDW. En als het goed is, krijg je een Europese goedkeuring. Dus als wij nu aan Spanje uitleveren, hoeven we niet te keuren. Kunnen gewoon in Spanje uitleveren.
0: Okay. Wat dat er gaat, hebben we dan wel in Europa. Omdat dat wel natuurlijk gelijk getrokken is.
1: Dat wel.
0: Okay.
1: En de RDW staat goed aangeschreven, dus dat werkt wel. En dat scheelt gewoon heel veel geld. Wij vragen Spaanse kentekens aan. Die krijgen we dan gewoon op onze Europese type goedkeuring. Ja. Maar daar ben je ook een jaar of 2-3 mee bezig hoor. Dat je het allemaal hebt.
0: Ja, dat is een heel lang proces wat daar... Ja,
1: daarom als het eenmaal is, zegt iedereen... Ja, jullie hebben dat en dat. Maar eer dat je het allemaal hebt, hè, dan gaat het om.
0: Ja. Mooi. Waren we er doorheen? Ik krijg een seintje. We waren alweer door de foto's heen. Nou, dan gaan we nog eventjes naar een van jouw favoriete artiesten luisteren. Benz, The Eagles. Living Ice, love it.

0: Lekkere muziek van de Eagles. Lying Eyes hoort je hier in Business Lounge. We zijn in gesprek met Tom Burgers van Burgers Causerie. Oud-directeur, eigenaar van Burgers Causerie. Tom, we hebben al die mooie beelden gezien. En dan denk ik van, je doet het nu een stuk rustiger aan. Maar volgens mij ben je nog steeds een drukbaasie.
1: Ik ben nog steeds heel druk.
0: Wat doe je tegenwoordig allemaal? Want dit is natuurlijk een bedrijf. Dat heb je achtergelaten deze periode. Maar je bent eigenlijk steeds ondernemer.
1: Ja, toen ik ben gestopt, ben ik eerst wel even in een zwart gat gekomen. Want van de ene kant, je verkoopt je bedrijf. En dan sta je, moet ik nu gaan doen. Dan komen de muren op je af. Ja. Maar langzaam komt het weer allemaal op je pad. Ik ben onderhand bestuurslid bij het zorgcentrum in Aalsmeer. En bestuurslid bij de NOA, nieuw ondernemend Aalsmeer.
0: Ja.
1: Nou, dan zitten we met ondernemers en een paar oud-ondernemers. Hebben we met 14 man proberen we de verbinding naar de gemeente makkelijk te maken. We zijn bezig met een industriefonds.
0: Ja.
1: Voor de rest erbuiten ga ik dus nog steeds naar Ajax met mijn dochters. Dat gaat altijd super de laatste 3 jaar, zullen we maar zeggen. Nou, voor de rest help ik kleine ondernemers met opstarten. Ze kunnen mijn netwerk gebruiken. Er zijn een aantal die help ik ook financieel. Ja, ik heb ook, dat zei ik in het begin al, ik heb ook kruiwagens gehad die helpen. Dus ik probeer hen ook te helpen. En voor de rest, dan leer ik iedereen, de ondernemer, dat je ook je cijfers kunnen lezen. En ik kom wel eens bij jonge ondernemers, die weten niet eens het verschil tussen debiteur en crediteur. Dus dat je wel eens denkt van, hè, ik kwam bij een bedrijf dat ik help, die maakte niet eens facturen. Die stuurde gewoon een klatje erheen. Nou, dat is dan wel leuk, omdat plus als je dat bij die bedrijven weggaat, is altijd positief. Want ik krijg allemaal positieve energie van die jonge jongens. Want die gaan er allemaal voor.
0: Ja. Dus, als je kijkt naar dat, jij bent ook van NOA in het bestuur. De lokale ondernemerschap. Hoe belangrijk is dat lokaal ondernemen?
1: Nou, ik denk heel belangrijk. Want je moet elkaar wat gunnen. Maar het moet ook wederzijds gaan. Dus als je op een gegeven moment je staalwerk en dat kan je allemaal natuurlijk in je omgeving doen. Dan zijn er bedrijven, maar ook je reclame. Dat deed je burgers ook gewoon in Aalsmeer allemaal. Als je dat elkaar gunt, dan houdt het ook allemaal lokaal.
0: Ja.
1: En er zijn ook altijd die het allemaal ver weg zoeken. En dan denk ik, Joost, wat aan de hand? Dat duurt maanden voordat het dan herstelt. Dus terwijl het in de buurt doet, dan ga je op je fiets iedereen. En de andere week heet het weer in orde. Ja. Ik denk dat het gewoon daarom lokaal heel erg is.
0: Ja, dat lokale ondernemerschap in die verbinding, die connectie, dat is iets eigenlijk wat eigenlijk nog steeds nog meer moet groeien eigenlijk.
1: Het kan veel beter.
0: Kan nog veel beter.
1: Als je weet dat er 4.000 geregistreerde bedrijven zijn en 3.500 actief, kun je met z'n allen veel meer doen. Wij hebben gewoon 400 leden. Dat ik denk, waarom zijn het er geen 3.000? Ja. Want je kan alles met elkaar doen.
0: Toegevoegde waarde van de lokale ondernemer. En dat die betrokkenheid bij de Aalsmeerse ondernemers. Dat is juist
1: dat is heel belangrijk.
0: Is echt heel belangrijk.
1: En maar ook elkaar wat gunnen. Dat is ook vaak. Ja. Aalsmeerders willen heel veel met elkaar doen. Maar als ze het gaan doen, dan zie je ze ineens. Dan heb ik wel eens de ervaring. Dan zien we ze niet meer. Dan denk ik, ja, waarom? Ja, kom op, dat laatste stukje. Ja.
0: Dus dat is een punt wat eigenlijk nog beter kan.
1: En ik ben zelf ondernemer van het jaar geworden in 5 jaar geleden. Nou, dat was helemaal top natuurlijk.
0: Was ook georganiseerd door NOA. NOA, Nieuw Ondernemend Aalsmeer, samenwerking met de gemeente.
1: Met de gemeente Aalsmeer. Ja. Nou, dat is gewoon iets om trots naar uit te kijken. Het is gewoon een feestavond. Maar al die selecties daarvoor, dat is niet gewoon dat de vriendjes worden aangewezen. Dat is echt een gewoon zwaar op cijfers, op wat je doet, waar je heen wil. Dat is gewoon een goede selectie.
0: Ja. Over die verkiezing gesproken, dat volgend jaar in 2027 is de nieuwe verkiezing weer. Dus dan gaan we weer met bekijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar dat belooft weer een heel mooi spektakel te worden.
1: Klopt.
0: Als laatste, Ton, wat betekent goed ondernemerschap voor jou? En kun jij tips aan andere ondernemers geven hoe daarmee om te gaan?
1: Ja, wat is goed ondernemerschap is ook durven ondernemen.
0: Risico's nemen.
1: Vooral risico's nemen. Denk ik, dat elektrische auto gaat ook mis. Maar die dubbeldekker en in de retail. Toen de veiling terugliep, moet je dat wel durven.
0: Uh-huh.
1: En dat kost in het begin geld. En op een gegeven moment heb je in 2012 dat je het personeel moet ontslaan. Dat is ook ondernemen. Ja. Dan moet je ook doorheen. En als groei, het klinkt heel erg. Als het slecht gaat, heet heel erg druk als directeur. Met de mensen om je heen. Uh-huh. Want dan moet je het maar binnen zien te halen, al het werk. Ja. Maar als het heel erg goed gaat, dan ga je nog harder lopen. Want dan wil je ook meer winst. Maar dat is ook weer de continuïteit en de groei van je bedrijf.
0: Ja.
1: Dat vergeten wel heel veel mensen. Maar je moet goed met je leveranciers om kunnen gaan. Goed met je medewerkers. Goed met je managementteam. En voor de rest natuurlijk wel je klanten. Want je klanten. Maar ik blijf er altijd bij. Je medewerkers zijn je kapitaal. Ja. Maar je hebt je klanten nodig.
0: Nou, dat is een heel mooi einde van dit. En een boodschap van de andere ondernemers die luisteren naar dit programma. Bedankt dat je je verhaal wilde doen hier in Business Lounge op Radio Aalsmeer. Bedankt voor het kijken en luisteren naar Business Lounge. En ik zeg graag tot over 2 weken.
2: Okay. Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dniepropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
4: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak en ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
3: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de vijfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
5: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
3: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Radio Aalsmeer.
6: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd.

als je denkt, wat duurt het lang voordat die gozer gaat willen? Ja. Er stond een, ik miste een koptelefoontje. En ik kan niet praten. Ja, gek, hè? Je hebt normaal alleen maar een microfoon nodig om je woordjes te doen. Maar goed, het is 7:08 op je eigen lokale 99.0 op de kabel. 105.9 eten en wereldwijd te beluisteren op radioaalsmeer.nl. En als je ondertussen televisie wil kijken bij TV Aalsmeer, kan dat ook. Want ik zie dat er een raadsvergadering gaande is. Ik kan helaas zelf niet horen waar het over gaat. Dus je moet maar eventjes tv-kanaal aanzetten. En dan staat Guido, onze burgemeester, nu te praten met zijn ambtketen om. Dus het is wel een belangrijke vergadering. Het is niet zomaar een niemandalletje. Nou, dit is weer zo'n programma waarvan je denkt, na afloop, wat heeft hij weer een hoop niet gezegd wat hij van plan was om wel te zeggen. Dat is ook zo. Want ik denk altijd van, goh, wat ga ik gaan zeggen? En dan ben ik aan de beurt en dan weet ik het niet meer. Gewoon helemaal weg. Je hoorde Paul Simon en de Boy in de Bubble. In de 2:10, in de 1:10 natuurlijk. En we gaan lekker verder met de muziek, want daar zitten we hier voor. Hier is John Holden, een KV 62. Ongetwijfeld heeft hij het als 62 bedoeld.

0: What is it?
1: It's a step. An entrance. It's an entrance!

John Holden over het vinden van de graftombe van Toetanchamon. Niet de grootste farao van Egypte, maar wel degene die ervoor zorgde dat er heel veel vondsten werden gedaan. Meer dan 5000 stukken werden gevonden in de tombe en ook 500 kilo goud bijvoorbeeld. En dat vond men in geen enkele graftombe. En ze zijn mooi hoor. Jee, wat zijn ze mooi die graftombes. John Holden maakte er een nummer over. Ondertussen kreeg ik een heel fijn berichtje van Barbara. Barbara zegt, Peter, ik zit naar je te luisteren. Dat vind ik heel leuk. Ik zou graag een nummer willen horen van Thin Lizzy. Nou, wie ben ik dan om daar niet gehoor aan te geven? Here is Still in Love with You.

Thin Lizzy hoorde je met Still in Love with You op verzoek van Barbara die onderweg is naar huis. En Avalanche hoorde je daarna On the Bags Again die op werd gedraaid op verzoek voor Frank. Omdat hij bang was dat hij het einde van zijn shift niet wakker zou halen. Want hij vond de muziekjes een beetje te rustig, zeg maar. Dus de volgende is ook voor Frank.

0: fact, I think it's better than this place.
1: En dan is hij toch afgelopen na 12 minuutjes. De Code 18. Code 18 hoorde je. Met Polyrhythm. Oh nee, hij duurde maar 6 minuten 38. Ik ben helemaal in de war, jongens. Hoe kan dat nou? Het is 2049, dubbele punt 12. Dat betekent dat we nog een kleine 10 minuutjes hebben voor je in dit uur. Maar gelukkig zit er nog een uur na. Dus je hoeft je nog niet te vervelen. Hier is De Dijk. Live.

En dan denk je, doe je Nederlandstalig en dan gaat hij in het Duits zingen. Dat, ja, dat kan je dan ook weer niet helemaal plaatsen. Tenminste, ik niet. Dan heb ik toch niet goed genoeg geluisterd naar al die cd's die ik wel heb. Want ik heb er een stuk of, wat zal het zijn, 20, 25 in de kast staan van de dijk. Maar ik, in de Duitsstalige versie had ik nog nooit voorbij horen komen. Nou, dan heb je dat ook maar gelijk meegenomen. We gaan naar de laatste plaat van het eerste uur. Die is van Hags. Van het nieuwe album Kisma. En hier is Vino. Prachtig. Prachtig. Het duel tussen de gitaar en de viool.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
1: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en één man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Zuurhaken over de politieke wil.
3: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, in totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
1: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling. Altijd.

En nee, hij is nog niet weggelopen hoor. Nee, zeker niet. Het is 7 minuten bijna over 9 op je eigen lokale. 99.0 op de kabel, 105.9 in de ether. Guido Oldekotte staat op het televisiebeeld. Dat is de burgemeester van Aalsmeer. Maar goed, als je niet de tv aan hebt staan en wel de radio, dan hoor je mij. De tweede in de 2 voor 10 was natuurlijk ook van Paul Simon van na de tijd met Art Funkel. Want daar had hij afscheid van genomen in die tijd. En je hoorde Homeless van het album Graceland. Een van de mooiste nummers zelf, vind ik zelf, van het album. En ik heb al wat met die Afrikaanse muziek. Waarom weet ik niet. Ook in het nummer van Afrika van Toto vind ik het prachtig. En er zijn nog een paar van die nummers waarin de Afrikaanse muziek echt tot ze helemaal tot zijn volle wasdom komt. Onze Nederlandse Stef Bos heeft ook een paar Afrikaanse, Zuid-Afrikaanse albums gemaakt. Ook dat is gewoon geweldig. Goed. Nog een klein stukje tijd, zeg maar. Een 53, 52 minuutjes om van allerlei leuke muziekjes te horen. Bob is normaal gesproken van de lekkere lange. En hij zegt, doe nu eens een lekkere korte. En ik ben ook wel gek van minirokjes. Hier zijn de Motions. En Wasted Words, het zijn niet de mijne.

0: van het live album Live from the Forum 2018. Tja, er was van de week iemand die wees mij erop, of twee weken geleden, vorige week, weet ik veel. En toen zag ik dat een maatje van mij die zei, ik ga bestellen, goede tip. En toen dacht ik, ja, dat moet ik ook doen. Dus dat heb ik maar gelijk gedaan. Daar staat ook dit mooie werkje op van Hotel California. En volgens mij is deze uitvoering, stond voor het eerst, dan moet ik even denken hoor, op het album nadat ze weer bij elkaar waren gekomen. Die. Ja, ondertussen toch maar weer verder met de muziek.
1: Walk through the silence,
0: Frozen Rivers.
1: All frozen years.
0: Hier is Carfax.

0: Thank you.
1: En dat is duidelijke taal natuurlijk. Gewoon wegwezen. Ja. Dat heb ik ook een keer gehad met... wat was het ook weer? Met een band. Was een samengestelde band ook. Ja. Ik ga het even opzoeken. Ik weet het nog wel. En zeiden aan het eind, willen jullie alsjeblieft nu weggaan, want we hebben geen muziek meer. Ja, ze hadden zoveel toegiften gedaan dat ze er een beetje doorheen zaten. Goed, dit was dan een Tiger Moth Tales cover van Toto, Hold the Line. En het komt van het album A Rare Moth Collection. En dat is in februari uitgebracht. Staan er nog een paar van dat soort leuke dingetjes op. Goed, we gaan naar Marcel Zinkhoorn, een Nederlandse gitarist. Voor het laatst geopereerd bij Kajak. En die heeft een solo album gemaakt. Heet Anamoya. En daar staat dit mooie nummer op. Ear Candy.

Merlin in de uitvoering van Kayak met de laatste zangert die Ton had aangenomen. En dat was Bart Zwetman. Ja, Bart. En van Bart Zwetman kunnen we natuurlijk ook, kunnen we ook wel wat muziekjes. Look into my eyes. Hier is Galaxy. Van het album Runaway Man.

Floor Jansen hoorde je samen met Henk Poort en The Phantom of the Opera. En ja, dat hoef ik allemaal niet te horen. Het was het ene laatste plaatje van dit programma, want de tijd zit er bijna op. De time's fading. Time's fading. Stop nou eens met. Stop nou gewoon. Stop. Time's fading, wou ik zeggen. Volgende week is een nieuwe aflevering van Met Peter in de Eter. Dan ben ik, hoop ik er weer te zijn. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Tot dan. En hier is Enorm. Nee, die Enorm. Gewoon de verkeerde, hè?

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
2: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
1: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
3: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
1: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen, worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Bosweer. 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Lees mee op tv.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter?

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïense president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis. En in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Lees mee op tv. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non